0: zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Op deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij.

0: Breaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar.

0: Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was de minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Antoon, de enige.
2: Hey meisje, je weet ik kan het stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ben ik
1: nieuw. Warmer music. Medusa en Rani. Silence.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Daphne. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. Er meldt al 1 vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen. Er staat een minuut of 10, 3 kilometer file heeft met werkzaamheden te maken. Veel controles op snelheid. Het lijkt wel Flitsmarathon. En een controle op snelheid op de A6 Muidenberg richting Lelystad. Bij Lelystad 69,4. A7 Den Oever richting Bolsward. Bij Witmarsum 107,8. Diezelfde A7 Drachten richting Groningen bij Drachten. Flitsen bij 168,4. A16 Rotterdam richting Dordrecht. Bij Rotterdam hectometerpaal 8,0. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Flitser bij 6,8. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Een flitser bij Beemte Broekland 213,3.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
8: Slam.
0: Marijn Oosterveen.
2: Hij kan elk moment afgaan. Dat festivalalarm houdt in de gaten. Hoor je het festivalalarm afgaan, heb je festival naar de app van...

0: Guetta, Kid Cudi, Memory Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: En dat is mijn naam. Goedemorgen, het is 6-7 vandaag, 6 juli 2026. Het is 7 minuten over 6 ook, exact. Wauw, het is 6-7 op 6-7. Welkom bij de grote Gen Z Show. Ik hoop dat je goed gaat, een lekker weekend gehad hebt. Vandaag kans op kaarten voor Loveland deze hele week trouwens. Als je het festivalarm hoort, dan heb je festival in de app van Slam om kans te maken op 2 weekendkaarten voor Loveland. Alle ins en outs op slam.nl. Ook in deze show al kans. Dus luisteren geblazen om kans te maken op kaarten voor een uitverkocht Loveland. Afgelopen vrijdag moest ik in Oorschot zijn. Ochtends moest ik mij aanmelden daar. Dus ik kwam ochtends vroeg langs een SO. Vlak voor Vught ergens, een SO tankstation. En ik had wel zin in een koffietje. Ik was vroeg en ik moest ook even naar de wc. Dus ik heb netjes een eurotje betaald om die wc in te gaan. Het is nog rustig en ik trek die deur van die mannen wc open. En ik geloof niet dat ik ooit zoiets smerigs heb gezien. Maar iemand had die hele ruimte bruin lopen verven. Ja, met dat. Ik schrok me dood. Het stonk ook als een malle. Het was echt enorm smerig. Misschien wel het smerigste wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Het was echt ranzig. Een medewerker was al onderweg met een emmer. Die kwam aanlopen met een emmer. Die had handschoenen aan. Maar ik begrijp gewoon niet dat je zo kan zijn als mens. Ik heb het zo te doen met die medewerkers van tankstations in het algemeen. Maar zeker de medewerker die dit schoon moest maken. Zeker als je op de wc zit en je laat de wc zo achter, dan zie je toch zelf ook wel dat dat niet kan. Zeg, wat doe je dan? Weet je, zeker als iemand staat te wachten op dat hokje en jij komt van die pot af en je hebt die complete wc bruin geverfd. Inclusief vegen aan de muren. Waarom trouwens? Waarom vegen je handen af aan de muren? Ik snap ook wel dat je iets moet als het wc-papier op, maar dit is het niet. Nee, gadverdamme. Ja, sindsdien weet ik, en ik zeg dit met al het respect, hè, dat ik blij ben dat ik niet bij een tankstation ben gaan werken. Ooit in mijn carrière, weet je? Dankbaar voor de mensen die dat doen. Het is een baan die vervuld moet worden. En vrachtwagenchauffeurs en weet ik het wat allemaal elke dag in dag uit te bedienen. Een broodje bal serveren, weet ik het wat. Maar gadverdamme. Sinds ik dat gezien heb vrijdag weet ik 100% zeker dat ik de juiste carrièrekeuze gemaakt heb. En dat ik blij ben dat ik niet bij een tankstation ben geëindigd. Want er zullen mensen zijn die dat wel al lang doen. Nadat die wc zo vol zag liggen met stront, dacht ik, blij. Ik zit goed, weet je. Ik heb een functie waarin ik geen wc's hoef schoon te maken waar poepen ligt van vreemden. Weet je trouwens waarom een wc-bril heet? En zeker de wc-bril op dit tankstation. Je ziet er een hele hoop door. Een hele goede morgen, Slam. In het noorden is het bewolkt. Het kan af en toe regenen. Bij een graad of 20 vanmiddag 26 graden in het zuiden. Elders dus onder die 26 graden.

paparazzi. Lady Gaga, slam. Goedemorgen, ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie deze ochtend toch zeker wel een gemiddelde maandagochtendspits. De zomervakantie is begonnen, dus je zult het iets rustiger treffen, behalve als je over onder andere de A1, de A20 en de A27 moet. En ook in regio Noord is het druk, omdat er veel wegwerkzaamheden zijn deze ochtend. De A1 is inmiddels al dicht, hè, voor lange tijd, bij Muiden. Gaat echt een maand dicht of zo. Het is echt bizar, de extra reistijd daar is 1,5 uur. Als je daar overheen moet, heel veel sterkte deze ochtend. Ook de A20 en de A27 zijn dus langdurig afgesloten. Hey, kijk eens in je spiegel. Want volgens mij kun je wel een baantje naar rechts, toch, als je in de auto zit. Groot in het AD deze ochtend een stuk over een van de kutste dingen in het verkeer. Onnodig links rijden. En ik durf te wedden, en dan geef ik even een specifiek voorbeeld. Er is niemand op dit moment die slim luistert en op de meest rechterbaan van de A2 rijdt tussen Utrecht en Amsterdam. Die 6-baan snelweg. Ik durf te wedden, er luistert niemand nu naar Slam die helemaal rechts rijdt op die A2. Ik geloof het gewoon niet. Die meest rechte rijstrook van die A2, op vrachtwagens na, wordt niet gebruikt. Je kan daar als enige auto rechts rijden, 's nachts, en dan word je ineens op baan 6 ingehaald. Dus er zitten er 5 banen tussen. Het is ongekend, onnodig links rijden, hoe dan ook. Je kan €280 boete krijgen voor onnodig linksrijden en volgens de Nederlandse regels moet je na het inhalen weer zo snel mogelijk naar de rechte rijstrook. En wat is onnodig? Het Algemeen Dagblad vraagt zich af na hoeveel seconden je dan terug moet. En het antwoord daarop is kort. Er staat geen exacte tijd in de wet, maar de politie Rotterdam gaf eerder aan dat je ongeveer maximaal 10 seconden onnodig links kunt rijden voordat dit als overtreding wordt gezien. Dus na het inhalen, dat je eigenlijk al terug kan, mag je nog 10 seconden zweven en daarna moet je eigenlijk wel terug. In Duitsland wordt vaak een richtlijn van 20 seconden aangehouden. Rechts inhalen mag natuurlijk wel in sommige situaties, maar rechts inhalen kan je dan weer een boete van €310 opleveren. Dus die is hoger dan de boete voor onnodig linksrijden. En de mensen die luisteren en die denken dat er een verschil zit tussen rechts inhalen en rechts passeren, die hebben het fout. Dat is niet zo. De wet maakt geen verschil in passeren en inhalen. Passeren is inhalen, dus als jij rechts iemand passeert, dan kun je dus een boete krijgen. Nee, jouw tante die agent is, die het jou verteld heeft, die heeft het fout. Wettelijk gezien, inhalen is passeren. Het Algemeen Dagblad schrijft voor dat als je iemand wil wijzen op onnodig linksrijden, je niet moet gaan bumperkleven, seinen of slingeren, want dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Het Algemeen Dagblad zegt, beweeg 1 keer rustig binnen je eigen rijstrook van links naar rechts, zodat je beter zichtbaar bent in de binnenspiegel. Ja, ja. Al leert eigen ervaring dat dat totaal niet werkt. Je kan een auto rechts inhalen en dan nog blijft die lekker met de cruise control links rijden. Het is echt ongekend. Sommige chauffeurs die hebben echt hun rijbewijs gratis gekregen bij een pakje boter in de supermarkt, wat ze wel eens zeggen. Welkom bij Slam. Ik draai muziek van Lost Frequency. Sweet Disposition komt eraan na de nieuwste Blast. Heet Terms and Condition. Hoor je nu?

0: Lost Frequency, Sweet Disposition. A Moment of Love, hoorde je bij Slam. Let even goed op, want heb jij in 2025 of 2024 een boete gekregen, dan heb je mogelijk te veel betaald en kun je nu geld terugkrijgen. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen. Oh, Jonas Blue komt eraan, Antoon en Prosper Clooney. Free your mind, zo meteen, als je blijft luisteren.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
7: Ja,
6: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
8: Zo, wat is het warm?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
19: Een hele goede morgen, Slam. Het is 1 minuut over 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. In het noorden kan het bewolkt zijn met kans op een buitje. Het is daar op dit moment nog een graad of 20. De rest van het land blijft het droog. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 26 graden. Nee, ik zou willen zeggen, in het noorden wordt het vandaag 20 graden. Daar is het op dit moment een graad of 16. En dan de wegen af met Flitsmeister. Het is druk op de Nederlandse wegen. 16 vertragingen, bijna 100 kilometer aan file. Dit zijn dan vertragingen vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Zaltbommel. Een half uur, 12 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Kluisplein en Zoeterwoude-Dorp een kwartier, 11 kilometer file. En 40 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravensdeel, 14 kilometer file. Diezelfde A16 Breda-Rotterdam tussen Schravensdeel en Dordrecht Centrum. Nog eens 30 minuten, er staat daar 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Een kwartier vertraging, er staat daar 4 kilometer file. Veel controles gemeld op snelheid. Onder andere op de A4 bij Den Hoorn, 56.0. A6 bij Lelystad, 69.4. A7 bij Witmarsum, 107.8. En diezelfde A7 bij Drachten, 168.0. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Spaardam, 46.6. A16 bij Rotterdam, hectometerpaal 8.0. A17 Zevenbergen bij 6.8. Op de A50 bij Beemte-Broekland, 230.3. En de laatste flitser gespot op de A59 bij Sprangkapelle, 111.9. Dan tijd voor het laatste nieuws. Aangeschoven Daphne van der Meijs. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomerseizoen veel welpen bijkomen en wolvenouders die beschermen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door de inspectie. Engeland heeft gastland Mexico uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 3-2, ook al speelden de Engelsen lang met 10 man. En Noorwegen won van Brazilië met 2-1. Haaland scoorde 2 keer. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Dankjewel Daphne en tot zometeen. Heb jij in 2024 of 2025 een boete gehad?
7: Marijn Oosterveen.
19: Dan was die mogelijk te hoog en kun je geld terugkrijgen. Hoe, wie, wat, waar? Je hoort het zometeen naar Prospa.

Lekker zegt die fast car. En als je een fast car hebt en je hebt iets te hard gereden in 2024 of 2025. En je hebt een boete gekregen, dan kun je nu mogelijk geld terugkrijgen. Het gaat allemaal niet automatisch en 100% zeker is dat ook nog niet. Maar het zou maar zo kunnen dat dat binnenkort toch wel gaat gebeuren. De overheid heeft de verkeersboetes in 2024 en 2025 verhoogd. En volgens een kantonrechter gebeurde dat niet alleen vanwege inflatie, maar ook om extra geld voor de staatskas binnen te halen. En dat mag volgens de rechter niet. Een boete is bedoeld als straf en niet om geld te verdienen. En zodoende is de overheid daar de fout in gegaan, volgens die kantonrechter. Dat is al besloten in twee zaken, dat de boetes terug moesten naar het bedrag van 2023. Dat kan zomaar, afhankelijk van de hoogte van de boete, een euro of 50, in sommige gevallen zelfs 100 euro, schelen. Betekent dus niet dat je automatisch het geld terugkrijgt. Daar moet een hogere rechter nu nog een definitieve uitspraak over doen. In die twee zaken wel al. Maar op den duur zou het misschien kunnen dat je dat geld wel retour krijgt. De discussie loopt nu nog bij de hogere rechter. Die gaat zich erover buigen. Er is nog geen landelijk definitieve procedure. Maar de discussie loopt en het zou maar zo kunnen dat het balletje de goede kant op gaat vallen binnenkort. En dat je dus geld terug kan krijgen voor een boete uit 2024 of 2025. Dus hou dat in de gaten. Mocht je wel een lopend bezwaar of beroep hebben lopen tegen een bekeuring uit 2024 of 2025, dat zijn dit ook dingen om als argument te gebruiken om die boete uiteindelijk kwijtgescholden te krijgen, schrijft Autobaan. Dus doe dat ook. Tel uit je winst. Het kan zomaar in sommige gevallen gewoon veel geld schelen. Mocht hier nieuws over zijn, houden we je natuurlijk op de hoogte. Maar wat betreft de boetes in 2024 en 2025, ze zijn mogelijk te hoog. En zodoende kun je dus binnenkort mogelijk geld terugkrijgen voor een bekeuring die je in het verleden hebt gehad. Je hoort het als allereerste bij Slam. Ik draai muziek van Delirium en Sarah McLachlan. Silence komt eraan en dit is Anto met de enige nu bij Slam.

Topic Nico Santos, Fireboy DML, Body. De Slam Festivalzomer is nog lang niet voorbij. Want deze hele week kaarten op kans op kaarten voor Loveland Festival. Weekendkaarten. 2 Loveland Weekend tickets. Met een line-up waar je u tegen zegt. Dit is een line-up voor de liefhebber, maar een line-up voor de liefhebber die van goede muziek houdt.

plaatje van Fatboy Slim. Is erbij op Loveland. Het is toch te gek. En dan dacht je van Kevin de Vries en Mau P. Ook zij zijn erbij. Loveland Festival. Het enige wat je moet doen is afwachten totdat je het festivalalarm af hoort gaan op Slam. Hoor je het festivalalarm afgaan, dan heb je festival via die app van Slam. En als je festival geappt hebt, maak je automatisch kans. Op 2 weekendkaarten voor Loveland Festival. Dus nog één keer, festivalalarm horen is festival appen via de gratis Slam app. En dat is dan kans maken op 2 weekendkaarten voor Loveland Festival op 8 en 9 augustus 2026. Alle ins en outs op onze website slam.nl. Wij zijn eens meemaken hier op Slam. Kaarten voor Loveland Festival.

Mee Closure bij Slam in de vroege morgen. Zometeen hier bij Slam. Jouw kans op de Slam House in de pauzekousen of de Slam Buckethead. Als je nu goedemorgen stuurt in de app van Slam, maak je kans op de Slam House in de pauzekousen of de Slam Buckethead. Dus goedemorgen sturen is kans maken op exclusieve Slamprijzen. En hou dat festivalarm in de gaten, want hoor jij het festivalarm afgaan en heb jij festival naar de app van Slam, maak je kans op 2 weekendkaarten voor Loveland Festival. Al ins en outs, Slam.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Voor iedere vakantie is het...

0: Nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
5: De zon laat zich zien, wij laten ons weer horen. Een nieuwe Slam ochtendshow binnen nu en een paar minuten. Eerst even snel naar de weg toe. A1 Barneveld-Hoevelaken meldt 12 minuten. En op de A2 Hintham-Zaltbommel 12 kilometer een half uur. A2 Waardenburg-Del 15 minuten en ook een kwartier op de A2 Sint-Michiels-Gestel en Empel. Er staat 40 minuten stil op de A16 bij Breda Noord en Klaverpolder, 8 kilometer. En op de A16 Ridderkerk Noord, Terbrechtseplein, bijna een half uur en 9 kilometer. Het verkeer wordt omgeleid op de A20 tussen Moordrecht en Prins Alexander. Dat kost je 20 minuten extra. En op de A27 staat nu al een half uur. Bij Hank en de Merwedebrug, de oprit is daar dicht. A28 Soesterberg, Leusden-Zuid, 18 minuten. En de laatste grote gemelde file op de A50. Ewijk en Maasbrug, 10 minuten. Flitsers A4 Rijswijk Delft 51.4, A6 Lelystad 69.4, A7 bij Witmarsum richting Bolsward 107.8 en de A7 Drachten Groningen bij 168. A16 Rotterdam-Dordrecht hectometerpaal 8, A17 Zevenbergen-Moerdijk 6.8, A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213.3 en de laatste A59 Sprangkapelle-Breda bij 111.9. Heb je het al uitgelegd, Marijn, hoe je die limited edition Slam merchandise kan vinden?
6: Ja, heel vluchtig. Maar er heeft, eigenlijk hebben zo weinig mensen gehad dat de kans om nu te winnen is eigenlijk...
0: Oh.
6: Ja, ik zou willen zeggen op dit moment nog 100%.
5: Ga je voor de house in de pauze kousen of wil je de Slam bucket hat? Je kan hem gratis winnen.
7: Oh.
5: Ja, je, echt helemaal gratis. Kost je niks. Alleen één appje naar Slam toe. Stuur even een goeiemorgen. Dan weten we dat je er zin in hebt vandaag en dat je kans wil maken op die prijs. Goeiemorgen appen is een prijs uitzoeken.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Retour. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
2: Ja, maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Straks die festivaltickets mogelijk. En nu de kleine Slam Buckethead of Housen in de pauze kousen. Wat wil jij winnen? WhatsApp een goeiemorgen en zoek uit. 7:03.
3: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.
1: De Slam Ochtendshow.

0: ook wat fijn. Goedemorgen, 9 over 7 op deze 6 juli. Ja, we zitten al in juli, man.
1: Het is 6-7 vandaag.
0: Je kan het niet zien, maar wij wapperen onwijs met onze armen nu. Met onze Gen Z armen.
1: Ik absoluut niet.
0: Terwijl jij hebt die Gen Z armen nog. Ik zit hier als millennial een beetje te doen alsof.
1: Dat maakt het nog sneuier eigenlijk.
0: I know. Hey, hoe was het weekend, Marijn?
1: Goed, ja.
0: Heb je iets leuks gedaan? Iets beleefd?
1: Ja, we zijn bij een foodtruck festival geweest.
0: Heb jij net als Julia Maan van de middagshow die oestertour gedaan dan? Of was dit iets anders?
1: Nee, dit was gewoon een festival in het Amstelpark in Amsterdam. En nou ja, daar zijn we geweest. En dan kom je er toch achter. Kijk, het is allemaal wel lekker. En er zijn heel veel dingen die worden ook op authentieke wijze bereid. Hè. Dus er staan er 3 van die grote barbecues. Van die
0: gepofte aardappel bedoel je? Loaded fries?
1: Ja, onder andere. Maar dit was dus op van die Kamado barbecues. Van die Green Eggs. Ja, dat je echt vlees te bereiden. Ja, dat is wel echt prachtig om te zien. Op een gegeven moment loop je naar een soort sushi kraan toe. Dan bestel je 3 ebi tempura. En je ziet gewoon dat hij een macro verpakking uit de vriezer haalt.
0: Ja.
1: Dat hij daar 3 tempura's uithaalt, dat hij die in de frituur flikkert. En dan denk ik, oké, ja, je betaalt daar wel 10 euro voor, zeg maar.
0: Ja, maar het is de experience, hè. Het is het gevoel wat je krijgt bij het ruiken van die kolen. En
1: kijk, bij dat vlees denk ik dan van Allah, weet je, daar betaal ik dan wel voor.
0: Want Allah, iemand, was het halal dan?
1: Dat weet ik niet, maar er staat er iemand echt op zo'n green egg te... Dat is echt vakmanschap, is dat, hè?
0: Ja,
1: nou, zo'n barbecue onderhouden. Maar gewoon 3 tempura's van de macro in een frituur flikkeren en daar 10 euro voor vragen, denk ik echt, hoe durf je?
0: Dus heb je al soepli op? S-U-P-P-L-I?
1: Nee.
0: Dat is een soort Italiaanse kroket. Je gaat het krijgen op mijn bruiloft trouwens.
1: Oh, ja.
0: Dat wordt de snack. Soepli, dat is geweldig. Dat heb ik in Nederland ontdekt op zo'n foodtruck festival. Het is dus een kroket gevuld met pasta. Waanzinnig. Dus waar je normaal...
1: Mami-schijf.
0: Nee, want het is dus echt carbonara wat erin kan zitten. Maar ook cacio e pepe. Dat zit dan in een kroket. Ja, dat is echt een wereldsnack. Als je dat vindt op een foodtruck festival in Nederland. Voor mij zijn het ook maar 2 gasten die dat doen in Nederland. Het is echt een gat in de markt. En in je maag. Want oh man, je blijft het eten. Ik ga het regelen voor je. Op de bruiloft erbij is in ieder geval.
1: Wij, hoe is jouw weekend?
0: Ik kan het niet zien aankomen. En nu heb ik geen tijd meer.
1: Nou, wat jammer.
0: Jij vraagt nooit hoe mijn weekend was. En nu start ik dat muziekje.
1: Hey, wat goed zeg.
0: Ik had zoveel te vertellen. Maar...
1: super interessant allemaal. Dit is Slam. Oh.

0: de Vaart de opvolger van Robert zou kunnen worden als presentator van All You Need Is Love. Robert, goedemorgen.
1: Hi.
0: Ben je verbaasd over haar wens?
1: Verbaasd. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. En wat zou jij dan nu live op Slam tegen Estefana Polman willen zeggen, Robert de Brink?
1: Ik ben verliefd op jou.
0: Ah. Ja, dat snap ik wel. Ja, moet je er zien, hè?
2: En natuurlijk hebben wij dan nog de langste rij.
0: Ja, ja.
2: Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
3: Nou, ik ben Damien. Ik ben onderweg naar het werk.
0: Oké. Okay. Hey Damien, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Nou, dan is er wel gelukkig tijd om jou even te vragen naar je weekend. Wat heb jij gedaan?
3: Ik ben hartstikke druk geweest, joh. Ik zat nog alleen mijn verjaardag gehad.
4: Oh. Van wie dan?
3: Ja, van de opa en oma, van mijn vriendin en van mijn broertje.
0: Oh. Die zijn op dezelfde dag jarig, allemaal?
4: Of zijn het dezelfde opa en oma?
3: Ja. Nee.
4: Oh ja. Dat zou kunnen als je uit Ur komt, dan zou dat in de basis kunnen.
0: Er zijn stambomen en cirkels, toch? Ja.
3: Hey, ja, dat zou kunnen, ja.
0: En oké, wat geef je een opa en oma cadeau? Dat vind ik altijd de allermoeilijkste.
3: Wij hebben een cadeaubon gedaan.
0: Juist.
4: Ja, dat gaat opa's en oma's toch ook niet om het cadeau zelf. Weet je, die hebben een huis gekocht voor 2 tientjes. Al afbetaald. Die hebben een auto afbetaald. Die zitten financieel zitten ze er lekker in. Dus het gaat hun gewoon om de liefde,
3: daarom,
4: denk ik. Ja.
3: Precies.
0: En dan
3: precies.
0: Lekker uit eten met zo'n bon cadeaubon. En dan zit je daar naast de spoelkeuken. Ja, het zou ze ook allemaal verrotten, weet je. Die gaan thuis weer chillen en het geld tellen. En dan is het helemaal oké. Hey, en oké, wat ga je doen vandaag?
3: Ik ga lekker werken vandaag, joh.
0: Ja,
3: ik ben monteur bij de vrachtwagens, dus lekker druk.
4: Dat, bij welk merk vrachtwagens?
3: Bij Mercedes.
4: Oh. Maar, en Mercedes is goed, maar als je nu alle vrachtwagenmerken op een rijtje zou moeten zetten, dan blijft Scania toch wel het beste?
3: Zou kunnen.
0: Ik vind het verdachte stil aan die kant van de lijn. Hey, en nu moet iedereen toch zo'n werkend tolkastje aan boord hebben. Ben jij ook voorzien? Of voorzien jij alle vrachtwagens daarvan?
3: Wij voorzien alle vrachtwagens daarvan.
0: Ah, oké. Jongen, wij sturen jou of de House in de Pauze kousen of de Slam Bucket Hat, omdat je de eerste was vandaag. Je mag het zeggen, wat moeten we opsturen?
3: De Bucket Hat, maar dat vind ik wel leuk.
0: Ja, en de temperaturen die gaan weer stijgen, de zon komt erbij. Nou, dan ben jij gebakken met die Slam Bucket Hat, hoor.
3: Leuk, man.
0: Waar mag je naartoe in het land?
3: Veenendaal.
0: Oké, we sturen hem op naar Veenendaal. Wensen we jou een heerlijke maandag werkdag. En geniet ook de rest van de week van de Slam Ochtendshow.
4: Bekend van station Veenendaal.
3: Dankjewel, hè.
0: Oké.

0: getal onder de 1000.
1: Oké, ik ben Henk en ik denk dat het getal onder de 1999 is. Want dat is onder de 1000.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 62
0: euro.
3: En Henk, dat is al de zevende keer dat iemand 999 heeft.
2: Henk, je bent al de zevende die dat heeft ingevuld, ja.
1: Oh, ik hoor het ook niet altijd, hè.
2: Is oké, maar vanaf nu wel, hè. Houd die radio aan.
1: Ja, is goed, hè.
2: Oké. Hoi.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Skrillex en Fade, not you without you.

0: Jazzy, dat wordt wel de nieuwe superster, hè? We draaien haar nu voor de tweede keer in nog geen 20 minuten. Eerst met die Calvin Harris en nu haar eigen succes. Invisible is de mixmarathon track of the week. Het is 7:55 op maandagochtend en je kan jezelf onsterfelijk maken.
1: Je kunt jezelf onsterfelijk maken. Fuck that shit. Niks twee bochten wachten. Ik ben een racer. My ass.
0: We gaan spelen.
2: De Pitstop Quiz.
0: 3 meer keuzevragen over de gereden F1 race van afgelopen weekend. Ik snap het, misschien ben je iets meer met het WK bezig dan met F1. Maar deze race kan je gewoon helemaal goed hebben. Ook als je hem niet gezien hebt. 3 makkelijke meer keuzevragen over die race van Silverstone. Heb jij alle 3 de antwoorden goed? Dan ga je middag simracen met al je vrienden, collega's, wie jij dan ook mee wil nemen. Het kost alleen een gratis WhatsAppje. Dus ik zou je gek vinden als je niet meedoet. Stuur even race spatie naam met de app van Slam. En maak kans op een middag simracen bij Race Square.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op 1 plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
0: Hey, good morning Slim. 7:30, maandagochtend 6 juli. In het noorden is het bewolkt met kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog. De temperaturen verschillen echt onwijs vandaag. In het noorden dus om en nabij de 20, 23. In het zuiden 26 à 29 graden. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grootste files van de maandagochtend. A2 Hintham-Zaltbommel meldt 50 minuten 11 kilometer. A2 Sint-Michiels-Gestel en Empel, de hoofdrijbaan is daar dicht. 20 minuten file door een auto met pech. En op de A12 Reeuwijk-Nieuwerbrug een half uur. A15 Deel-Leerdam een half uur, 10 kilometer. En op de A15, dat is de Noordtunnel. En Ridderkerk-Noord een half uur door een ongeluk. A16 Breda-Markbrug een half uur. En op de A16 Ridderkerk-Noord-Terbrechtseplein 40 minuten, dat is een 9 kilometer aan file. Ook 9 kilometer op de A16. Diezelfde Terbrechtseplein Ridderkerk-Noord, de andere kant op 40 minuten. En de A27 Hank-Merwedebrug een half uur, de oprit is dicht. A50 Os-Oost-Ravenstein, 22 minuten. En flitsers op de A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij 245. A6 Lelystad bij 69,4. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107,8. En op de A7 Drachten-Groningen bij 168. Ook een flitser op de A9 Spaarndam-Alkmaar bij 46,6. A10 Zeeburgertunnel richting Amsterdam 11,3. En op de A12 Zevenhuizen richting Zoetermeer bij 19,6. A16 dan Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. A17 Zevenbergen-Moerdijk, 6,8. A50 als ene laatste Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,3. En de laatste A59 Sprangkapelle-Breda bij 111,9. En dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
23: Goedemorgen.
0: Hey Daphne.
23: Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. En Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ieder moment gaan de lichten op groen in de ochtendshow. En maak jij kans op een middag racen. In een echte simulator. We hebben 3 meer keuzevragen over de F1-race van gisteren. WhatsApp nu, race, spatie je naam, om een kans te maken.

0: groot feest in Amerika bij hun dit weekend. De 4th of July is daar weer gevierd. En dit jaar gecombineerd met 250 jaar bestaan van Amerika. Dat voelt echt super kort, maar dat klopt natuurlijk. Die bestaan pas 250 jaar als de Verenigde Staten van Amerika. Nump Encore gedraaid in je ochtendshow.
1: De Pitstop Quiz.
0: Ja, er is meer gebeurd dit weekend. Ook een geweldige race in... laat ik dat dan even als vraag 0 stellen. Hallo Kira, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Waar is die race gereden dit weekend?
2: In Silverstone.
0: Ja, dat is goed. Weet je ook waar dat ligt?
2: In Brittannië?
0: Ja, Groot-Brittannië, dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: Wat goed, Kira, je bent 22, komt uit Veghel. We gaan ze trots maken daar.
2: Ik hoop het. Ik ga mijn best doen.
0: Drie vragen over die gereden race. En de hele tijd 3 seconden op de klok. Dat is dan een gemiddelde pitstop op Silverstone geweest. Als jij er klaar voor bent, dan stellen wij de eerste vraag. En dan gaat dus de 3 seconden in. En dan mag je antwoord geven.
2: Oké, top. Ja, ben ik klaar voor.
0: Mooi, daar gaan we. Waarom kreeg de Grand Prix van Silverstone een virtual safety car halverwege de race? Antwoord A. Een bezoeker had knikkers op de baan gegooid, waardoor een coureur van de baan gleed. Antwoord B. Door een crash tegen de tribune vanwege een loslopende hond die iedereen afleidde. Of antwoord C. Door een paraplu die op de baan waaide.
2: Antwoord C.
0: De paraplu. Ja, dat is goed. Een paraplu waaide op de baan, waardoor de wedstrijdleiding kort die virtual safety car moest inzetten om gevaar te verwijderen. Dan vraag 2. Wat was de belangrijkste reden dat Russell zijn positie uiteindelijk verloor in de slotfase? Antwoord A. Hij had een lekke band waardoor hij moest gaan pitten. Antwoord B. Zijn stuur liet los en hij kon niet meer sturen. Of antwoord C. Hij liet de scheet in zijn pak waardoor de lucht in zijn helm bleef hangen. En hij moest overgeven met het klepje dicht.
2: Antwoord B.
0: Het stuur. Dat is niet goed.
3: Nee.
0: Het was ook niet het kotsen in de helm. Oh. Nee. Hij had een lekker band, waardoor hij moest gaan pitten. Helaas, dan houdt het voor jou hierop, Kira uit Veghel.
2: Helaas.
0: Maar je was verdomde dichtbij. Ja, dat vond ik ook. Hey, een hele fijne maandag en hou Slam lekker aan, hè.
2: Yes, thank you.
0: Hoi. Ja.
3: Ja. Ja, dat betekent dat die lijnen weer open gaan. Dit is super. 0909-316-16. Volgens mij 40 cent per gesprek. De eerste die nu belt en die wij opnemen, die krijgt die kaarten om te gaan simracen bij Race Square. Je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Het enige wat je moet doen is je telefoon te pakken. En dan te bellen naar 0909-300-6363. Maar wacht! Ja, het is hier net een soort telcel.
0: Wauw.
3: Het is hier net een soort telcel. Want belt u nu, dan krijgt u nu 2 kaarten, maar 4 kaarten om te gaan Race Square. Dus het is ongekend. 0909-300-6363.
0: Begin je week als een winnaar. Met de Slam Ochtendshow.
3: Even kijken hoor. Ja, er verschijnen inmiddels wat telefoontjes.
0: Ja, ik zie dat mijn moeder belt. Mam, dat is niet voor jou.
3: Ik vind het altijd wel leuk om gewoon even zo random. Hè. Dan doe ik even zo mijn ogen dicht.
0: Oh, dat is leuk. Marijn doet zijn ogen dicht hoor.
3: Ik ga drukken.
0: Sensatie.
3: Goedemorgen, Telcel, met wie?
4: Met Teun.
0: Teun! Ja, gefeliciteerd!
4: Hoppa, lekker.
0: Je gaat lekker simracen. Wie ga je meenemen?
4: Oeh, ik heb al een aantal vrienden die dat heel graag willen. Dus ik denk voornamelijk, ik zal zijn naam doen bij Joost de Krieger, Thijs van Houten en Jeroen Vrijbroek.
0: Oké, vullen wij in.
3: Allemaal, wat goed.
0: Alsof we Facebook radio maken. Ja. Hey, perfect. Wij sturen jou 4 tickets op. Een hele mooie werkdag vandaag.

0: Slam. Zelfs al ligt Nederland uit het WK voetbal, hij blijft altijd oranje. Ed Sheeran hier, gedraaid in de ochtendshow. Vandaag wel echt een WK-kraker op de planning om 9 uur vanavond. Portugal-Spanje.
1: Oh.
0: Het is zo'n wedstrijd die bijna al voelt als een finale. Cristiano Ronaldo die jaagt met Portugal op nieuw WK-succes, maar krijgt met Spanje sterren als Yamal, Pedri en Williams. Een tegenstander van wereldklasse tegenover zich. Vanavond dus Portugal-Spanje.
2: Eigenlijk hetzelfde als Nederland-Duitsland of Nederland-België.
0: Ja, ja, zo voelt hij wel eigenlijk. Ja. Hè? Het zijn van die buurlanden, dat is altijd gewoon modder gooien.
2: Ja, wij zijn nu eigenlijk gewoon een soort derde persoon die toekijkt op hoe de hel losbreekt daar.
0: Ja, ik vind het ook wel lekker dat de druk van de ketel is. Ik had er liever in gezeten in het WK, maar het is ook wel relaxed kijken nu.
2: Klaar, ja.
0: Al zijn er echt een hoop mensen ook helemaal klaar mee met dat hele WK voetbal, merk ik om me heen. Vandaag 6 juli op de kalender. Misschien weet je het nog. Ja, ik weet precies nog waar ik was zelfs. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Die werd op 6 juli in 2021 neergeschoten in de lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam, na een uitzending van RTL Boulevard. Dat is ook echt daar achter. Dat is in zo'n heel klein steegje. Er zijn wel wat kroegjes en zo. Maar dat is de weg die hij altijd naar de auto toeliep. En met de kennis van nu snap je eigenlijk niet dat dat zonder beveiliging gebeurde. Dat hij gewoon zelf naar zijn auto toeliep. Hij overlijdt uiteindelijk op 15 juli aan zijn verwondingen. En vandaag is de dag dat de nieuwe documentaire reeks over Lil Kleine verschijnt op Prime. De driedelige serie Lil Kleine terug. Laat zien hoe de rapper omgaat met de druk en de verwachtingen die gepaard gaan met zijn comeback. Kennen we uit de vorige Lil Kleine docu, die legendarische quote nog.
3: Ik ben er geen mogol, je kan nog iemand informeren, iemand bellen, mafkees.
0: Dat hij niet binnenkomt bij een festival waar hij moet optreden. Het schijnt ook dat recente optreden, wat dus gecanceld is in het Olympisch Stadion, ook in deze docu zit. Maar dat was echt, was dat vorige week?
2: Ja.
0: Het is echt wel een hele actuele docu wat dat betreft. Vandaag dus op Prime te zien. Lil Kleine, terug. En dan nu, een van de favorieten van Yolanda bij Slam.
4: Nu gaat mijn volume echt heel hard.
0: Ja, als iemand hem hoog in de Slam 40 krijgt, dan is zij het. Ze vraagt hem de hele week aan. De nieuwe van Axwell.

0: niet alleen de meeste muziek, ook de beste muziek in de ochtendshow. Axwell, hoor je hier? Het is 8:04 en heb je net voor het weekend dat stelletje gezien dat viral ging omdat ze de Empire State Building beklommen met die vlag bovenop de antenne? En hij deed geloof ik ook nog een aanzoek aan haar. Dat ging voor het weekend net helemaal viraal. Maar er is een nieuwe waaghals opgedoken. Iemand die ook iets heeft beklommen en deze is misschien nog wel spectaculairder.
1: Zo, ik ben zeker benieuwd.
0: Zeker zijn. Blijf luisteren naar je ochtendshow, ook voor deze drie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1+1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting.

0: Je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja,
3: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Thanks Daphne, dan nog even op de weg kijken. A2 Sint-Michiels-Gestel en Empel meldt 21 minuten door een auto met pech. En op de A2

0: 2,5 uur Hintham-Zaltbommel en dat is 12 kilometer. A15 Papendrecht-Ridderkerk-Noord, een ongeluk. Dat kost naar verwachting nog wel een kwartier om de weg weer open te krijgen. Nu 40 minuten file daar tussen Papendrecht en Ridderkerk-Noord. A16 Ridderkerk-Noord-Terbrechtseplein, 3 kwartier, 9 kilometer. En op de A16 Breda-Noord-Klaverpolder, 10 kilometer, een half uur. Er staat bijna een uur stil op de A16 Terbrechtseplein-Ridderkerk-Noord. En op de A16 Dordrecht-Ridderkerk-Noord, een half uur. A20 Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Verkeer wordt daar omgeleid, 7 kilometer, 33 minuten vertraging. En op de A27 rekening houden met een half uurtje tussen Eemnes en Huizen. De laatste grote gemelde file duurt een half uur op de A27 Hank en de Merwedebrug. De oprit is daar dicht. Flitsers op de A4 bij Ossendrecht richting België. Bij hectometerpaal 245. Wacht, België? Van België naar Bergen-op-Zoom, Ossendrecht. A6 Lelystad bij 69,4. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107,8. A7 Drachten-Groningen bij 168. En de A9 Heemskerk-Haarlem bij hectometerpaal 58. A10 dan, dat is de Zeeburger-Tunnel bij Amsterdam, 11,3. A12 Zevenhuizen-Zoetermeer bij 19,9. En de A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. A17 Zevenbergen-Moerdijk, 6,8. Let ook op je snelheid op de A22, Velsen-Zuid-Beverwijk bij 9,1. De ene laatste A28, Zeist-Utrecht, 8,3. En de A59, Sprangkapelle-Breda bij 111,9.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Anou en Marijn.
0: Dat stelletje dat dit weekend het Empire State Building in New York beklom, heeft alweer een opvolger. Wie gaat er nu viraal met een beklimming op een beroemd gebouw, stukken dichter hier bij ons in Nederland?

0: wij zijn jouw festivaldealer deze zomer. De Slam Ochtendshow hoort er ook bij. We zijn een dealer die vroeg in de ochtend al actief is, zou je kunnen zeggen. Loveland Festival, dat staat er deze week op het programma. 8 en 9 augustus, Sloterpark, Amsterdam. En over welke artiesten praten wij dan? Nou, ik zit even op de website te kijken. Het staat dan op Alphabet.
1: Vries, Maupi,
0: ja.
1: Frankie Wizardo.
0: Fatboy Slim.
1: Fatboy Slim.
0: Hallo dan.
1: Hey. Kennel vet.
0: Enrico San Giuliano. Ja, dit is
1: Miss Galera.
0: Joris Voorn.
1: Oliver Wijter.
0: Het gaat maar door. Het gaat maar door. Echt, al onze vrienden van Slam zijn er. Alleen jij ontbreekt nog. Er wordt tijd dat je tickets vindt. Hoor jij het festivalalarm? En makkelijker kan niet. Dan app je festival naar de Slam-app. Dus dendert er misschien zo meteen wel een alarm dwars door de muziek heen. Dan weet jij nu wat je moet doen.
1: Ja, dat was een hint. Ja. Dit, lieve mensen, was een hint voor de luisteraar die aandachtig aan het luisteren is.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En nu doen we even een rapido rondje nieuws rond de wereld. We beginnen in Amerika. Uit een nieuwe peiling blijkt dat verrassend veel Amerikanen eigenlijk geen idee hebben wat ze op 4 juli vieren. De 4th of July werd dit weekend weer groot gevierd, maar bijna de helft van ruim 2000 volwassen ondervraagden wist niet wat er gevierd wordt. Onder Gen Z'ers liep dat aantal zelfs op tot ruim 60%. Tegelijkertijd zegt de grote meerderheid wel trots te zijn om Amerikaan te zijn en vindt men de oorspronkelijke idealen van het land nog steeds belangrijk. Kortom, veel patriotisme, maar een stuk minder kennis van de geschiedenis erachter. Oh, kom op, iedereen weet dat ze op 4 juli herdenken dat Jezus op een zeearend Amerika ontdekte. Persoonlijk sta ik op 4 juli altijd stil bij het feit dat Will Smith ons gered heeft van de aliens. America, fuck yeah. In Parijs is een man opgepakt nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en daar een Amerikaanse vlag had opgehangen. De klim leidde tot een tijdelijke ontruiming van het hele pand. Nou, is het een pand? Ja, het is een monument. Waaronder ook het voorplein. Dat moest helemaal leeg, meerdere verdiepingen schoongeveegd. De man werd uiteindelijk gearresteerd toen hij verder omhoog klom richting de derde verdieping. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk en de politie onderzoekt de zaak nog. Oh, ik weet zijn motief wel. America, fuck yeah. Wel grappig, want toen ik de Amerikaanse vlag op de Eiffeltoren zag wapperen, leek het meteen op een gigantische barbecue-spies. En tot slot, zanger Chris Brown moet bijna $13 miljoen aan schadevergoeding betalen aan zijn huishoudster, die in 2020 ernstig werd aangevallen door zijn waakhond. De vrouw liep zware verwondingen op aan haar gezicht en arm, onderging meerdere operaties en hield blijvende schade over aan de aanval. De rechter oordeelde dat Chris Brown nalatig was, vooral omdat hij wel aanwezig was tijdens het incident, maar vertrok voordat de hulpdiensten arriveerden. Wauw, dus ook de hond van Chris Brown die valt vrouwen aan. Hey, dan zeggen ze, baasjes lijken echt op hun honden.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En ook andersom. Het is 7:15, hou je oren open. Hoor je het alarm, dan heb je festival. En wie weet sta jij op Loveland met je besties. Armin van Buuren komt eraan. En eerst Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku.

0: Armin van Buren hier onder de douche. Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in.
1: De Slam Festival Zomer. App nu Festival met de Slam-app en win tickets voor Loveland Festival.

0: Eén van, dan niet zijn beste ooit. Armin van Buuren, In and Out of Love, in de ochtendshow.
1: De Slam Festivalzomer.
0: Ja, laat ons dat maar regelen. Dat jij er gebakken bij zit deze zomer. Ook als het weer dan mogelijk nog een beetje tegenvalt. Het schijnt wel echt lekker te gaan worden. En zeker in augustus, joh. Oh, als dan je voeten in het water staan. En jij kan genieten van de muziek op Loveland Festival. Echt een te gek festival. We hebben weekendtickets voor je. En dat is ruim €300 aan tickets dat je gewoon even gratis kan pakken op maandagochtend hier. Welke DJ's staan er op de line-up? Nou, bijvoorbeeld Camel Fat, Max Dean. We hebben net Frankie Rizzardo nog gedraaid. Die ga jij live zien. En wie is jij dan? Nou, roep je naam maar eventjes.
2: Wendy, goedemorgen.
0: Wendy, gefeliciteerd.
2: Oh, fantastisch.
0: Jij was er snel bij.
2: Heerlijk wakker worden dit.
0: Ja, nou, dat dacht ik. Dat sowieso, hè, met de ochtendshow op Slam.
2: Top, ben heel blij.
0: Jij wint 2 weekendtickets voor Loveland Festival. En,
2: fantastisch.
0: Ja, ga iemand meezoeken en ga even regelen dat je het weekend
2: gaat.
0: Oh, je vriend, oké. Okay.
2: Ja, die gaat zeker mee.
0: Leuk zeg. Ik zie ook Vintage Culture op de line-up. Die draaien vanavond ook om 8 uur in de de sunsets van Slam. We hebben nu elke avond doen we van die sunsets, waarmee we de dag eigenlijk lekker uitdansen, die warme zomerdagen. En jij kan vanavond om 8 uur al even intunen. Dan hoor je wat Vintage Culture een beetje in petto heeft.
2: Helemaal goed, ga ik doen.
0: Dat is leuk.
2: Super.
0: En dan ga je ze ook live zien daar op Loveland. Een hele fijne maandag. En dan ga je vriend gauw appen. Hoi.
2: Doei.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Bless. Terms and conditions.

0: stem, hij is geweldig. 8:55, Anul op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn. En laten we er maar eentje gaan doen. We hebben zo meteen voor jou
1: een tip voor je vakantie.
0: Het is namelijk ook vakantie, hè? De zomervakantie is los op een paar plekken al. En Marijn, jij gaat ons waarschuwen en een goede tip meegeven daarmee.
2: Op welke plek deze aarde zijn de meeste Nederlanders op vakantie?
0: Ja, dus waar wil je waarschijnlijk ook niet zijn? Dat hoor je dan zo in je ochtendshow. En ook Shakira Burna Boy met het WK-anthem, zo.
3: Slam, doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang, jouw festivaldealer.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: minuten. Lidl. Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Goedemorgen, Slam. Dit is je weerupdate van Weer Online. In het noorden bewolkt en kans op een bui, een graad of 20 daar. In het noorden blijft het sowieso de hele dag rond een graad of 20. Maar in het zuiden, wat gebeurt daar? 26 tot 29 graden vandaag al. 8:30, we checken de wegen. Het is Flitsmeister die de update verzorgt. A2, Hintham-Zaltbommel, 40 minuten, 11 kilometer. Op de A15, een uur bijna, bij Papendrecht en Ridderkerk-Noord door een ongeluk. En op de A16, Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord, 22 minuten. A16, 54 minuten bij Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord. En de andere kant op A16, de Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein, 37 minuten. A16, Zwijndrecht-Feyenoord, 3 kwartier door een auto met pech, 11 kilometer. A16, Breda-Noord-Klaverpolder, 23 minuten, 9 kilometer. En op de A20, een omleiding van het verkeer. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein, 32 minuten. A29, Sabina-Numansdorp, 1/2 uur, 7 kilometer. En de flitsers vinden we op de A1, Naarden, bij 18,5. A4, Hoofddorp-Leiden, bij 15,3. A4, Ossendrecht, Bergen-op-Zoom, bij 245. En de A6, Lelystad, bij 69,4. A7, Witmarsum, richting Bolsward, bij 107,8. A7, Drachtser-Compagnie, richting Groningen, bij 169,7. A7, Drachten-Groningen, bij 168,1. En de A10, dat is Zeeburgertunnel, bij Amsterdam. Hectometerpaaltje 11,3. Flitsers verder op de A12, Zevenhuizen, Zoetermeer, 19,9. A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. En op de A16 Zwijndrecht-Dordrecht bij 31. A17 Zevenbergen-Moerdijk 6,8. A28 Zeist-Utrecht bij 8,3. A50 als ene laatste Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,2. En de laatste A59 Sprangkapelle-Breda bij 111,9. En dan pakken we het laatste nieuws even mee. Waarom niet? Daphne heeft headlines in een half minuutje bij het ANP.
1: Goedemorgen.
0: Hey Daphne.
1: Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. Bestuurders van de brommobiel kennen de verkeersregels niet, blijkt het onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. En wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze hun welpen beschermen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Op basis van alle grote reisbureaus en airlines kunnen wij met zekerheid zeggen waar je deze zomer de meeste Nederlanders tegenkomt. Oh.
2: Anul en Marijn.
0: En waar jij mogelijk dus liever niet op vakantie gaat. Dat zo in de ochtendshow na een Slam Classic van Rudimental. En nu Shakira met haar laatste.

0: De Slam Ochtend Show. Met Rudimental op maandag.
1: Goedemorgen, Slam. Maandag zonder zorgen.
0: Nou, je merkt gewoon niet eens meer dat het maandag is met dit soort tunes op de radio. Ook de nieuwe Bibi Rexha, David Guetta binnen nu en een paar beats.
2: Een tip voor je vakantie.
0: De zomervakantie is los. En waar moeten we massaal niet naartoe? Tenminste, als jij Nederlanders wil tegenkomen op vakantie, dan wil je juist naar de volgende bestemmingen toe. We hebben alles bij elkaar opgeteld. De grote reisbureaus. Nee, ik denk het ook niet. Ik schrik me toch altijd kapot als iemand aan Nederlands begint te praten op vakantie. Als je in fucking Shinjuku staat.
3: Dan zit je op het terrasje en dan zeg je, oh, die is lelijk. En dan is, draait ze om en dan...
0: Oh ja, joh.
3: Wat zei je?
0: Oh, wat erg
3: nee,
0: is dat,
3: hè? You know how to...
0: Erg is dat, hè? Oh, man. Ik heb het ook wel eens gezien, ja. Zo'n all-inclusive resort. Dat je dan net even praat over een net iets te forse vrouwtje op een handdoek. Nou, ik niet, hoor. Maar dat heb ik wel gehoord. En dan draait ze om, ja. Oh. Wij hebben de bestemming in ieder geval waar een hoop Nederlanders naartoe gaan.
3: Ja.
0: Alles bij elkaar opgeteld. En Marij gaat ze onthullen in de ochtendshow.
3: Zeker. Hoeveel procent van de mensen gaat op vakantie? Even een snelle, doe een snelle gok.
0: Naar het buitenland? Of
3: ja, vorig jaar. Dus vorig jaar tussen 26 april en 1 oktober. Hoeft niet per se naar het buitenland. Maar tussen 26 april en 1 oktober vorig jaar. Hoeveel procent van de mensen, 15 jaar en ouder, zijn toen op vakantie geweest?
0: Nederlanders. 35.
3: 72% van de Nederlanders.
0: Echt?
3: Ja, maar
0: zo.
3: Een vakantie hoeft niet altijd naar Timbuktu. Het kan ook gewoon dichter bij huis. En dat zijn veruit ook de meest populaire vakantiebestemmingen. Op basis van de cijfers van vorig jaar, op 5. 5.
0: Even wat harder nog.
3: 5.
1: 5.
3: Ah, super. De Verenigde Staten. En zal dit jaar met het WK misschien nog wel populairder worden. 4.
1: 4.
3: Turkije.
0: Je snapt dat die dingen niet nodig zijn als je het zelf noemt, hè?
3: Turkije. Ja, maar ik denk, ik kondig het even aan. Turkije op 4. En dan op...
1: 3.
3: Spanje.
0: Ja.
3: Spanje blijft toch altijd door en door populair, ook voor de Nederlander. Er zitten inmiddels complete Nederlandse enclaves zitten daar.
0: Vanavond wel chaos, hè, als we tegen Portugal moeten. Dat is wel een feest op straat of echt oorlog. Ja, gaan we rekenen mee.
1: 2.
3: Duitsland.
0: Hè?
3: Nou, Duitsland, erg populair. Je hebt natuurlijk veel mooie plekjes in Duitsland. Bijvoorbeeld, noem eens wat.
0: Checkpoint Charlie.
1: 1.
3: De Elbe-tunnel bij Hamburg. Veruit de meest populaire buitenlandse vakantiebestemming voor Nederlanders is Frankrijk.
0: Oh! Nou, maar daar wil je nu ook niet zitten. Daar wil je echt niet zijn nu met die branden.
3: Branden en nee.
0: Gaat de Tour de France wel door vandaag?
3: Tour de France, wielrenners, dat kan me echt aan mijn reet roesten. Wat betreft Nederland is vooral de provincie Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland veruit de populairste provincie om op vakantie te gaan.
0: Ah.
3: Dus mocht je op vakantie gaan in eigen land, overweeg dan eens om naar Zeeland, Friesland, Zuid-Holland, Utrecht of Drenthe te gaan.
0: Ja, dat kunnen we beamen. Wij zijn laatst in Assen geweest voor die TT. Ja, ik wist niet wat ik zag. Alleen maar weiland. Ja, heerlijk om even tot rust te komen.
3: Als je tot rust wil komen, moet je in Drenthe zijn.
0: Ja, ja, dat is echt zo, ja. Jij bent opgegroeid.
3: Nee, dat is niet waar. Ga door met
0: wat een waardeloos segment. Jij komt daar toch vandaan? Ben ik nou gek? Overijssel.
3: Ik wil zeggen, ik ben geboren in Emmen. Maar dat is
0: ja, daar
3: echt...
0: kom je er toch vandaan, man?
3: Ja, maar jij zegt, je bent daar opgegroeid. Ik ben op mijn eenjarige leeftijd verhuisd. Maar hoe lang maken wij nou al samen radio aan doel?
0: Ja.
3: Ik ken me niet eens.
0: En wat voor één? Wij zijn de nummer 1.
3: 1.
0: Ochtendshow van

ochtendshow met niet alleen de meeste, maar ook de beste beats. De Slam ochtendshow deze hele maand doen wij mee. Wij zijn jouw festivaldealer. Hoor jij het alarm, dan win je deze week tickets, weekendtickets, voor Loveland Festival. Dat alarm dat kan straks weer afgaan bij Florian. Het kan afgaan bij Patrick in de middag. De hele dag door, dus hou Slam aan en maak kans op weekendtickets voor Loveland. Hier zit je ook gewoon gebakken bij Slam de hele zomer. We doen sunsets. Aan het einde van elke lekkere zomerdag dansen wij de dag. Gedag, zou je kunnen zeggen. Als de zon zakt, stijgt de energie hier. Met sunsets, de lekkerste DJ-sets aan het einde van je werkdag. Of vakantiedag. Vanavond Vintage Culture om 8 uur. En Noah Staal, ik mag die sets hosten. Echt heel veel zin in. Morgenavond Jonas Blue. Later in de week nog MK, DOD, Miss Melera, Luc van Dijk. De hele zomer zit je gebakken hier bij Slam. Met nu de ochtendshow en John Summit. Dit is Shadows.

0: Vijf minuten voor negen, de Slam Ochtendshow. We checken zo even de wegen. De A1 is deels dicht, hè? Van, even kijken. Ja, van Eemnes ongeveer tot net boven Naarden. Dat zorgt voor extra drukte op de Nederlandse wegen in deze zomervakantie.
1: En dat zorgt voor extra reistijd.
0: Ja,
1: extra
0: dat,
1: reistijd,
0: ja.
1: Anderhalf uur.
0: Crazy, hè? Voor zo'n stukje A1, dan zie je hoe belangrijk
1: kun je het nou
0: die weg
1: besturen?
0: Is. Ja,
1: ja. Kun je het nou besturen? Onze collega Florian Hamelink is op dit moment onderweg vanuit ergens, wat is het, Brabant of Zeeland.
0: Ja, en die moet hier over een uur pas zijn.
1: Ja, voor mij heeft hij een audiootje ingesproken.
0: Waar? Waar kan ik het afspelen?
1: Op mijn,
0: jouw computer.
1: Hij heeft het naar mij gestuurd, naar mij persoonlijk.
2: Maar welke pipo bedenkt ook om die A27 af te sluiten als het nog geen is vakantie in het fucking zuiden?
0: Ja, dat is waar.
2: En als ze ook nog aan de A2 gaan werken.
0: En de A1?
2: Ja, echt, diegene bij Rijkswaterstaat moet onmiddellijk ontslagen worden. Holy fucking hell. Ik ben 7:45 vertrokken, hè?
1: Nou, 7:45.
0: Kwart voor 8 de deur uit en nu nog steeds vast. Ja, maar dit is toch juist, het is toch geen pipo bij Rijkswaterstaat? Het is vakantie en dan ga je beginnen aan die wegen.
1: Ja, maar in het zuiden is het dus nog geen vakantie.
0: Nee, over 2 weken pas,
1: en daarbij, weet je, een maand lang die A1 afsluiten.
0: Lang, ja.
1: Wat ga je daar doen?
0: Ja, cementen drogen heel snel, toch?
1: Ga je die complete weg slopen en omleggen? Wat ga je doen?
0: Wat gaan ze er doen? Ja, maak ze er een arcadehal van? Wat gebeurt daar, joh?
1: Bouwen ze er een supermarkt onder? Of een treinstation? Wat gaan ze doen met
0: die A1? Wat doen ze? Leg het ons uit, inderdaad, ja. De ochtendshow van Slam. En waarom ben jij sowieso lekkerder wakker geworden dan een Duits gezin? Dat zo. En ook deze drie

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa

0: van de allerbeste last-minute deals en krijgt het wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
19: Hak je dag!
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Via je smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
26: Thanks Daphne, tot later weer. We gaan de weg op Flitsmeister met de nu grootste files van het land op de A2. Lingebrug-Waardenburg, 23 minuten, 6 kilometer. En op de A2, Rosmalen-Zaltbommel, 31 minuten, 11 kilometer. A2, Waardenburg-Culemborg, 23 minuten, 12 kilometer. En de A12, Maarn-Lunetten, 24 minuten door een auto met pech. A15, Sliedrecht-West, Ridderkerk-Noord, 41 minuten. En op de A16, dat is de Drecht-Tunnel. En Feyenoord, daar een auto met pech.

0: 27 minuten vertraging. A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk Noord, 40 minuten. En op de A20 Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein, daar wordt het verkeer omgeleid. Dat is een half uur aan extra reistijd. A29 tot slot Sabina Numansdorp, een half uur, 7 kilometer. Flitsers op de A1 Naarden bij 18,6. A2 Eindhoven bij 156,8. A4 Ossendrecht, Bergen-op-Zoom bij 245. A6 Lelystad 69,4. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107,8. En de A7 Drachtser Compagnie richting Groningen bij 169,7. A7 Drachten Groningen bij 168,1. De A10, dat is de Zeeburger Tunnel, bij Amsterdam bij 11,3. A12 Zevenhuizen Zoetermeer bij 19,9. En op de A16 Rotterdam Dordrecht, hectometerpaaltje 8. A17 Zevenbergen Moerdijk 6,8. En de A28 Zeist Utrecht 8,3. A32 Oldeholt Paden richting Meppel bij 36,4. A50 Beemte Broekland Zwolle bij 213,2. En de ene laatste A58 Eindhoven 156,6. A59 dan nog Sprangkapelle Breda 111,9. En een appje wat we binnenkregen over die opbrekingen, denk ik, op de A1 van Tim. Die zou wel weten wat er aan de hand is dan. Dus even luisteren naar Tim.
1: Het is eerst 2,5 maanden richting vanaf Barneveld naar Ede gedaan.
0: Okay.
1: En nu zijn ze bezig met de andere kant. En hopelijk zijn ze zo'n beetje eind deze maand klaar.
0: Ja, nee, dat is alle info die wij ook hadden. Maar wat ze nou precies aan het doen zijn, dat blijft nog eventjes gissen. De ochtendshow, Another is erbij. Talk to you. En ook Paul Elst komt eraan. Het is ook luchtverplaatsen.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
0: Slam. Anno en Marijn. Ja, waarom ben jij sowieso lekkerder wakker geworden dan een gezin uit Duitsland? Het antwoord hoor je zo, maar Giorgio appt alvast. Ik word elke dag lekkerder wakker dan een gezin uit Duitsland. Als ik erachter kom dat ik niet Duits ben.

0: luistert, dan weet je wel wie dit is, toch?
1: Ja, Paul Elstak natuurlijk. Ik hou wel van een beetje hardcore.
0: Hoppa! Dat was Rainbow in the Sky. Bijna kwart over negen. We hebben Sigala in de line-up. Ook BTS en Swim. Zo.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
3: Update.
0: En nu doen we even een klein snel rondje nieuws. Een Duits gezin is bij het opknappen van hun tuin op een lugubere vondst gestuit. Namelijk meer dan 1000 menselijke botten en tanden. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. En de politie sluit een misdrijf uit. Een mogelijke verklaring is dat in de jaren 60 grond van een oude begraafplaats is gebruikt om bouwgrond op te hogen. Maar helemaal zeker is dat nog niet. Wauw, ik wist dat het bad was op de huizenmarkt, maar dat zelfs een massagraf nu geen dealbreaker meer is. Als er een lokale prijs is voor beste Halloween-decoratie, dan kunnen we die dit jaar in ieder geval nu al uitreiken. Voor de peuter die vorige week door een man in een krokodillenverblijf werd geduwd, is inmiddels meer dan 60.000 euro ingezameld. Het kind overleeft het incident, maar staat volgens betrokkenen een lange revalidatie te wachten. De inzamelingsactie is bedoeld om de medische kosten en de ondersteuning van het gezin te helpen. Het bizarre incident zorgde internationaal voor veel geschokte reacties en veel mensen besloten financieel bij te dragen. Bizar hè, dat je in een krokodillenverblijf kan zijn en nog steeds een slechte reputatie kan hebben dan die krokodillen zelf. Wat een gast die dat gedaan heeft, ja. In dierenpark Wildlands in Emmen is dan weer positief nieuws. Daar is onverwacht een klein, piepklein aapje geboren. Van de soort dwergoestisti. Oeh, dwerg. Ken jij dit soort aapje, Marijn? Dwergoestisti. Het kleinste aapje ter wereld is dat.
4: Nog nooit van gehoord.
0: De verzorgers dachten eerst dat er alleen mannetjes in de groep zaten. Maar daar bleek toch een vrouwtje tussen te zitten. Daardoor kwam de geboorte als een grote verrassing. Het pasgeboren jonge aapje is extreem klein. Ongeveer net zo groot als een menselijke duim. En wordt vooral gedragen door de vader, wat normaal is bij deze soort. Het dier maakt het goed en bezoekers kunnen het dier al zien in het verblijf. Ja, met een microscoop. Dit aapje is toch een nachtmerrie voor dierentuinen. Die ontsnapt gewoon door het sleutelgat van de kooi. En ik haat het om die gast te zijn hoor, maar de verzorgers wisten dus niet dat er een vrouwtje tussen de mannetjes zat. Die verzorgers zijn de echte apen.
2: De Slam Ochtendshow.
3: Update.
0: Kwart over negen geworden. Vandaag temperaturen om en bij de 20 graden in het noorden van het land. In het zuiden al richting de 30. Later deze week overal warmer. Sigala met een Slam Classic en nu is BTS aan de beurt. Slam.

0: Welkom bij de Efteling. We verbinden je zo snel mogelijk door met een van onze medewerkers.
1: Goedemorgen, de Efteling. Je spreekt met Justin. Waarmee kan ik je helpen?
2: Hi, met Marijn.
1: Hallo.
2: Ik zoek werk. Ik vroeg me af, zoeken jullie nog collega's?
1: Ja, zeker. Wij zijn zeker op zoek naar collega's. Want heb je interesse om bij de Efteling te komen werken?
2: Ja, ik ben op dit moment werkloos. En een vriend van mij zei, je moet de Efteling bellen. Die hebben nog 8 banen vrij.
1: Ja, 8 banen. Ja, dat is mooi verzonnen, zeker. Zinloos met je gebed.

0: Het hoogste nieuw binnengekomen in de Slam 40 afgelopen zaterdag. Op nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op 6. Mauvais Joe en Pile Pile. We zijn ook lekker aan pielen hier met de ochtendshow. Nog een half uurtje en wij gaan smijten met een hoop spullen. Want het schijnt dat scherven geluk brengen. En
1: nou, laat, meer dan een half uurtje. Kwartiertje zou
0: kwartiertje gaan we al smijten. Ja. Een nieuwe werkweek, dat vraagt om drastisch maatregelen. Wat extra geluk voor jouw rest van de week. Heb jij nou iets waar je geluk bij kan gebruiken? Is het de reparatie van je auto? Wacht je de APK af? Heb je een sollicitatie? Ben je nog een vakantie aan het boeken? Ben je nog aan het bedenken waar moet ik naartoe? En kan je wel wat extra geluk erbij gebruiken? Wij gaan het regelen voor je. Marijn gaat smijten. Met wat heb je in de aanbieding?
1: Onder andere het zelfrespect van Anouk uit de Bondgenoot. Ik weet niet of je daar kijkt op tv, maar zij heeft een vriend. Ze zit al heel lang opgesloten in dat huis. En die vriend heeft gezegd, kom alsjeblieft naar huis toe. Zij zit ondertussen te flirten met allerhande andere mannen. Ik ga je niet vervelen met deze NPC-tv zou ik willen zeggen. Maar het zelfrespect van Anouk uit de Bondgenoten onder andere. Ja, ja. Een motor van het regeringstoestel dat vernieuwd moet worden. Een doos condooms uit Ex on the Beach wordt toch niet gebruikt. En ook asfalt van de A1.
0: Oh ja.
1: Die is nu een maand lang dicht omdat dat verbouwd gaat worden. En ik heb hier gewoon een doos met asfalt van die A1. Het mag weg, het mag kapot. Daar gaan we zo mee gooien.
0: App nu geluk naar Slam toe en maak kans op een dosis geluk. En we doen er ook nog onze ochtendshow mok bij. Geluk appen is geluk winnen bij Slam.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja,
4: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Half 10, dit is je weerupdate van Weer Online. De dag is bewolkt begonnen, vooral in het noorden. Daar kan ook regen uitkomen vallen. Er is ook ruimte voor de zon later vandaag in het noorden om en nabij de 20 à 23 graden. In het zuiden kruipen we al richting de 30 vandaag. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grootste files. En dat zijn er nogal wat deze ochtend. Komt onder meer door het afsluiten van de A1 voor een deel. A2 Empel en de Martinus Nijhoffbrug, 40 minuten, 10 kilometer. Zo, en op de A15 Papendrecht Ridderkerk Noord, 23 minuten door een auto met pech. Ook een auto die stuk is op de A16, dat is de Drecht-tunnel en Feyenoord, 22 minuten. En de A16 Terbrechtseplein Ridderkerk Noord, een half uurtje. A16 Zonsheel Moerdijkbrug, een half uur. En op de A20 Nieuwekerk aan de IJssel Terbrechtseplein, 21 minuten, verkeer wordt omgeleid. A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, een kwartier. En op de A29 Numansdorp en de Heijenoord-tunnel, een kwartier. A29 Volkerakbrug, Numansdorp, een kwartier. En flitsers op de A1 Naarden bij 18.7. A2 Eindhoven bij 156.8. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij 245. A6 Lelystad bij 69.4. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107.8. En op de A7 Drachtstorcompagnie richting Groningen bij 169.7. A7 Drachten-Groningen bij 168.1. A10 Zeeburger-Tunnel, Amsterdam, 11.3. En op de A12 Zevenhuizen-Zoetermeer bij 19.9. A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. En de A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6.8. A28 Huis ter Heide-Utrecht, 8.3. A28 Amersfoort-Harderwijk, 49.2. A35 Enschede-Hengelo, 64.7. A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213.2. A58 Eindhoven 12.2 en de ene laatste. A58 Sint en Nieuw-Joosland. Nieuw- en Sint-Joosland bij 164.2. A59 is de laatste. Sprangkapelle-Breda bij 111.9 is dat. En dan pakken we het laatste nieuws even mee. Daar is het ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
13: Goedemorgen. Medewerkers van de Haagse Hogeschool noemen de sfeer daar toxisch, oftewel giftig, dat meldt Omroep West. De arbeidsinspectie onderzoekt gevallen van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In Amsterdam is vannacht een man meerdere keren gestoken met een mes nadat er ruzie was ontstaan tussen een groep van 15 tot 20 mensen. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. En in Kiev zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin na de aanvallen van Rusland op verschillende appartementencomplexen. Ook vielen daarbij zeker 10 doden en bijna 50 gewonden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
12: Een nieuwe week en die kan je maar beter beginnen met een extra dosis geluk. Dat kan je winnen in de ochtendshow. Als jij dat wint, dan doen we er ook nog de ochtendshow mok bij voor wat extra scherven die je dan zelf nog kan gooien.
0: Arnold en Marijn.
12: Maar wij gaan voor jou smijten met een hoop spullen. App geluk als je kans wil maken. En dan nu New Religion, Bebe Rexha en Faithless. Man.

Beyoncé, she's back. Afgelopen vrijdag een surprise single om de 4th of July te vieren. Dus ze dropt een keertje op een zaterdag. De nieuwe track is gemaakt door Pharrell.

0: Er zijn vaak, dit zijn van die tracks waar dan 30 mannen aan mee hebben geschreven. Dat is het refrein donk, kidonk, kidonk, kidonk, kidonk. Nou, misschien dat ze nog wel opduikt in bijvoorbeeld de Slam 40. Dat was Beyoncé met een classic Sweet Dreams in de ochtendshow.
1: Godverdomme, sorry naar kijkervloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op met de vuur. What the fuck?
0: Marijn die is al onderweg naar het magazijn. Sterker nog, hij is er volgens mij al. Jij was koffie halen, je dacht ik ga meteen door.
4: Ik ga meteen door. Ik ga meteen door.
0: Je hoeft niet te zingen omdat het galmt, hè?
4: Ah, oké.
0: Wist je dat mensen daarom in de douche graag zingen? Omdat dat beter klinkt, omdat je dan galm hebt.
4: Dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Ja, dat hoor ik, ja. Ja. Hallo, goedemorgen. Als jij nu aan de lijn hangt, roep je naam eventjes.
5: Hi, goedemorgen, met Marcelo.
0: Hey, Marcelo, jongen. Jij kan wel wat extra geluk gebruiken. Waarbij dan?
5: Ja. Ja, zeker. We zijn nu dus de boswand in Costa Brava.
0: Sorry? Iets met Costa Brava?
5: Ik zit tussen de boswanden in Costa Brava.
0: Nee, jij bent daar?
5: Ja.
0: Oké, en wat is jouw status? Ben je veilig?
5: Ik ben tot nu toe nog veilig, ja.
0: Was je onderweg naar de Tour de France toevallig? Of wat doe je daar?
5: Nee, gewoon vakantie.
0: Ah,
5: gewoon twee weken extra vakantie daar vieren.
0: Man, man, man. Ja, ik zie het. Ja, ernstige brand wordt nog steeds gecommuniceerd. Wat een dikke wolken, zeg, hé?
5: Ja.
0: En is de lucht dan ook helemaal zo oranje? Of wat zie jij momenteel? Ben je wel veilig in een gebied?
5: Het is grijzig oranje, ja, dat is het een beetje.
0: Wauw. Oké, nou, ik vind het mooi dat je, dat je de ochtendshow dan belt voor wat extra geluk. Kan wel waarderen. Wij sturen het allemaal jouw kant op, jongen. En ook die ochtendshow Mok, die gaat naar Costa Brava dit keer. Dat gaan we helemaal regelen. Nou, maar eerst gaat Marijn dan even wat scherven gooien voor wat extra geluk voor jou. Marijn, wat had je ook alweer in de aanbieding?
4: Kijk je de bondgenoten, Marcelo?
5: Nee, dat kijk ik niet.
4: Heel goed, hou eens zo. Ik heb het zelfrespect van Anouk uit de bondgenoten. Ik heb het een wrak van... een wrak is het niet, maar gewoon... delen van de auto van Max Verstappen na zijn glijdertje van afgelopen weekend. Een motor van het regeringsvliegtuig. Een doos condooms van Ex on the Beach. En ik heb asfalt van de A1 die nu een maand lang dicht is. Om onbekende redenen. Let's get ready to
0: run! Nou Marcelo, zeg het maar. Wat mag als eerste?
5: Doe maar de A1.
4: Appa.
0: Dat asfalt, dat flikkert. Hoppa!
4: Dat klinkt goed.
0: Heb je nog iets gehoord wat je erin wil?
5: Doe maar Max Verstappen. Vind ik ook wel interessant.
4: Hoppa! Ik moest hem even pakken. Dat zat even. Even kijken. Het zelfrespect van Anouk uit de bondgenoten. Wat een vreselijk programma is dat. Haal dat van de buis.
0: Oh, hier heb je echt persoonlijk iets tegen, hoor ik.
4: Ja, ik kijk die hele serie niet, maar ik zie dan op TikTok allemaal van die filmpjes... dat die vriend dan tegen haar zegt van kom alsjeblieft thuis. Nee, ik kom niet naar huis. Zit ze openlijk te flirten met andere mannen in dat bondgenootskuthuis. Hoppa, motor van het regeringstoestel.
0: Zo,
4: dwars erachteraan. Dat is een grote motor, hoor. Dat is echt een grote, mega, enorme motor.
0: Ben je nou springen erop? Je staat te springen op het regeringstoestel.
4: En hier een doos met condooms er nog achteraan, want die worden toch niet gebruikt.
0: Oké, goed gedaan.
4: Jammer eigenlijk, want als je ergens hoopt dat ze condooms gebruiken... dan is dat in de villa van Ex on the Beach.
0: Zo is dat.
4: Straks gaan ze zich nog voortplanten.
0: Marcelo, jongen, heel veel sterkte gewenst daar op je vakantie. Ik hoop dat je er toch nog van wat weet te maken en blijf veilig.
5: Ja, komt goed, dankjewel.
0: Sturen wij jou die ochtendshow Mok richting España. En toch een hele fijne maandag gewenst.

0: Of ik nog op vakantie ga. Zeker, zeker, zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer.
1: Slam.
2: Slam. Boost. Your life.

0: Seven Seas en zijn nieuwe Live It All hier in de ochtendshow. Die stopt voor vandaag, maar wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur.
1: Nou, ik hoor net dat de ochtendshow ermee stopt. Ja. De tranen staan in mijn ogen.
0: En voor vandaag, we hebben een geweldige vervanging ook voor Jarno. Florian krijg je zo meteen.
1: Het is zo leuk, waarom doen jullie dit nu?
0: Nee, het wordt nog leuker.
1: Ik vind het wel heftig.
0: Geen zorgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat. Wij werken de komende tijd aan de A1, A27 en de A30. Althans, we sluiten de boel alvast af. En we kijken wel even wanneer we gaan beginnen. Wanneer we zin hebben of zo. Wat ook wel weer warm deze week. Oh ja, een vakantie, een bouwvak. We zijn nu in ieder geval heel hard aan het werk. Of niet, Michel?
3: Wacht even, André. Ik moet even...
2: Ja, we zitten even midden in een potje Yatzee. Nou ja, we sluiten de kiet af en we kijken wel even wanneer we wat gaan doen. Kijk voor meer informatie op rijkswaterstaat.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De leukste vakantieboeken nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: 10 uur. Goedemorgen. Dan de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan een kwartier op de A2 in Den Bosch. Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg staat een kwartier. Sorry hoor. Het is ook voor mij ochtend. Ontbeten met koffie. Dan gaat het snel. Waar was ik gebleven? De A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. 16 minuten 5 kilometer. Dan is er nog eentje gemeld op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. Daar 20 minuten 5 kilometer, daar wordt het verkeer omgeleid. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Merwedebrug. Daar 18 minuten.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
7: Slam.
6: Florian Hamelin.
1: Ja, goedemorgen. Lekker die maandag doorkomen met de Mixed Marathon Track of the Week. Nieuwe muziek van Jesse hoor je zometeen. Ook Prosper en Clooney. En dit is een dikke Slam Classic van Major Lazer. Lean On.

bij Slam. Florian Hamelink. Slam. Ja, goedemorgen. Het is maandag 6 juli. 6-7 onder de Gen Z'ers. Beetje lekker weekend gehad. Eigenlijk moet ik zeggen voor de Noorderlingen, lekkere eerste vakantiedagen achter de rug. Ja, in het noorden is het nu officieel zomervakantie. Het zuiden is volgende week aan de beurt en het midden van Nederland moet nog 2 weekjes aan de bak. Vanaf 18 juli hebben die ook zomervakantie. En natuurlijk ook gewoon genoeg mensen die ook heel de zomer doorwerken. Hè. Die, die

pas na het hoogseizoen op vakantie gaan. En ik geef je groot gelijk, het scheelt je een hoop geld. En je kan dan ook gewoon lekker naar het buitenland. Want vanwege die hoge prijs in Nederland is Nederland het populairste vakantieland dit jaar. Ja. Toch een beetje krom. Maar goed, het is hier gelukkig ook warm. Komende week weer temperaturen rond de 30 graden. Perfect weer, ook voor die Slam Sunsets hoor je deze zomer iedere zonsondergang. De lekkerste DJ-sets om je dag mee af te sluiten. Met vanavond om 8 uur Vintage Culture, een uur lang in de mix bij Slam. Zometeen warmen we vast even op met de Mix Marathon Track of the Week. Nieuwe muziek van Jazzy Invisible komt eraan. En eerst Timbaland, The Way.

Clem en Save My Love. Hij komt met nieuwe muziek, hè, Kygo. Samen met een hele grote, echt een hele grote voetballer. Letterlijk. Enig idee wie dit zingt? Dit is Haaland. Van Noorwegen. Ja. Klinkt wel lekker, toch? Haaland die zong dit in 2016, een liedje dat gaat over Kygo. En nu heeft Kygo dus zijn eigen sausje eroverheen gegooid, 10 jaar later. En Kygo vertelde dat hij dit ging uitbrengen als Haaland zou scoren tegen Brazilië. Nou, dat deed hij gisteren. Niet één, maar zelfs 2 keer. Ze wonnen van Brazilië met 2-1 vanwege die 2 goals van Haaland. Dus ja, wie weet. Misschien scoort Haaland binnenkort niet alleen op het WK, maar ook een dikke hit op de radio. Haaland x Kygo. Dat op 1 track voordat GTA 6 uitkomt. Wie had dat gedacht? Goedemorgen, dit is Slam met Jaden Boys en zometeen naar Clean Bandit.

0: aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
13: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis.
14: En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
18: hoi,
17: of binnenkort vertrekt,
19: adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie!
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
27: Als je Vodafone Mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel €20 korting.
28: Elke

0: Plus.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Goedemorgen, 10:30 geweest. Dit is Slam met het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En dan de wegen af met Flitsmeister. De vertraging langer dan een kwartier krijg je van me op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 18 minuten, 3 kilometer. De A16, Ridderkerk-Terbrechtseplein. Tussen Van Brienen-Noordbrug en Terbrechtseplein. Daar 19 minuten, 6 kilometer. En dat waren ze eigenlijk al zo. Nou, lekker.
3: Florian Hamelink.
2: Op deze Wereldkusdag. Extra veel liefde. Met Blackstreet No Diggity zometeen. En dit is Jamaican. Bam, bam.

0: Blackstreet en Dr. Dre en No Diggity bij Slam. Daar geen twijfel over mogelijk. Dit is de perfecte week om die zonsondergang te bekijken. Het is warm, het is helder. En eerlijk, die line-up voor die Slam Sunsets deze week. Hoor je?
1: Slam. Slam Sunsets.
0: Nou, doen we deze hele zomer, hè? Iedere zonsondergang een extra mixmarathon. Omdat we weten dat je zo erg van die beats houdt. Ja, en zeker deze week. Ik zou het wel weten, hoor. Klapstoeltje buiten openklappen, radio aan en genieten van DJ-sets van D.O.D., Jonas Blue, M.K., Luc van Dijk later deze week ook nog. Holy shit. Hey, en vanavond een beuker van een set van Vintage Culture. Vanaf 8 uur een uur lang in de mix hier zo bij Slam. Een kleine tip van mij. Op het YouTube-kanaal van Slam Music staan nog een hoop andere sunsets. Vanaf het World Trade Center gebouw en op het strand met beeld erbij. Echt even checken waard. Dan trek je hem zo door tot die zonsopkomst. Denk je zomaar.

0: Hey, hoor je dat? Op de achtergrond? Volgens mij hoor ik hem, hoor.
1: De Slam. Morning Mashup.
0: Nieuwe werkweek begonnen. Die taaie maandag, terwijl het noorden van Nederland al vakantie heeft, ben jij misschien nog aan het werken? We beuken door die maandag heen met een nieuwe Morning Mashup. We gooien Katy Perry en Juicy G Dark Horse in de blender met een dikke house hit van Centercourt. Dit is Here to Stay, de Morning Mashup bij Slam.

Lekker werkdag starten met de hits van Slam, Martin Garrix en Love Met. Met zometeen nieuwe muziek van een Nederlandse groep. Die na 13 jaar weer terug zijn met nieuwe muziek. Echt een iconische Nederlandse groep. En ze pakken deze week de belangrijkste titel op Slam, de Grand Slam. Ga hem zometeen voor je draaien. En over iconische tracks gesproken. Fateless hoor je zometeen. Slam. Coming up.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod

0: 70. Lidl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De prijsfavorieten van Albert.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren.

0: Horste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Nou, morgen die wedstrijd, als ik me niet vergis. Ja, oké, morgen. Maar volgens mij is het gewoon vannacht. Om 2 uur USA tegen België met, misschien wel of niet die spits erbij. Ik weet het niet, ik ben heel erg benieuwd. Even de wegen af met Flitsmeister. 2 vertragingen langer dan een kwartier gemeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel. Daar 16 minuten, 7 kilometer. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Daar 24 minuten.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Florian Hamelink.
1: Na 13 jaar is een iconisch Nederlands duo weer terug met nieuwe muziek. En ze pakken deze week de Grand Slam. Je hoort ze zometeen na een dikke Slam Classic van Faithless. God is a DJ.
7: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Bij Slam zijn het precies de woorden die Infantino zei toen hij even een klein belletje kreeg van papi Trump. Sorry papi. Ja, dit is toch bizar. Die Amerikaanse aanvaller, Balogun, die kreeg een rode kaart tegen Bosnië de laatste wedstrijd omdat hij vol op de enkel trapte. Nu had Trump gebeld naar Infantino, de baas van FIFA, om te vragen of die rode kaart ingetrokken kon worden, zodat hij mee kan spelen tegen België. En wat heeft de FIFA gedaan? Die rode kaart is ingetrokken na een hoop commotie. Maar goed, Trump, ja.
1: We're going to have a lot of fun tonight.
0: Ja, nu nog wel. Maar goed, België gaat in hoger beroep. Moet nog maar zien of hij vanavond of vannacht gaat spelen om 2:00. Dan moet België tegen USA. Het WK-voetbal van 2026, de achtste finale. En dit is Slam met Years and Years. Dit is King.

Daarna zijn ze hun eigen pad op gegaan. In 2022 deden ze nog wel een reunie op Lowlands. Maar toen kwamen ze niet met nieuwe muziek. Maar nu in 2026 is het moment toch daar de comeback van The Opposites. En die starten ze gelijk goed. Ze pakken namelijk de Grand Slam deze week. Je gaat ze extra vaak horen op Slam. Net als deze man. Die hoor je eigenlijk altijd op Slam. David Guetta met Bebe Rexha. I'm good.

0: Lekker housend die maandag door. Spiller, Sophie, Alice Baxter en de Not Without Friends remix van Groove Jet bij Slam. Dan ga ik alvast even warm pingelen voor zo. Zo. Ja. Ja. De vingertjes zijn warm. Magnetic, hoor je zo meteen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Zo, wat is het warm?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
18: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
17: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
18: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
17: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Exact 11:30. Dit is Slam met het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het droog en zonnig. Het is 20 tot 26 graden. En de drie langste vertragingen gemeld bij Flitsmeister vind je op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 21 minuten, 7 kilometer door een ongeval. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Daar 16 minuten, 4 kilometer. En de langste vertraging nu op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Valburg. Daar 31 minuten door een auto met pech.
24: Florian Hameling.
23: En en hoor je het festivalalarm afgaan, dan heb je een festival en win je 2 tickets voor Loveland Festival. Dit is de Bauza.

0: Panic at the Disco en High Hopes. En is jouw agenda een beetje gevuld deze zomer?
1: De Slam Festival Zomer.
0: Zo niet, dan zijn wij er voor jou. Slam is jouw festivaldealer deze zomer. Want heel deze zomer lang win je tickets voor de dikste festivals hier op Slam. 2 weken terug al voor het uitverkochte Awakenings. Vorige week Dance Valley. En hoe vind je deze line-up klinken?

lekkere. Het is een kleine greep uit de line-up voor Loveland. Vindt plaats op 8 en 9 augustus. Met op die line-up Camel Fat, Blondish, Eric Prydz, Fatboy Slim, Frank Rizzardo, Tjade, Lemmer. Wie is er niet bij? Nou, jij. Jij bent er nog niet bij, maar er kan verandering in komen. We geven heel deze week tickets weg voor Loveland.

6 juli. 6-7. Kan me niet vaak genoeg zeggen. De rust is ook wedergekeerd vandaag in New York. Daar vond dit weekend de Royal Marriage plaats. Althans, ja, zo zag het eruit alsof het een koninklijk huwelijk was. Was het niet. Taylor Swift en Travis Kelce. Ze hebben het ja-woord tegen elkaar gezegd. Ze trouwden afgelopen weekend op fucking Madison Square Garden in New York. Van, of all places. Heel die stad ook afgezet voor één bruiloft. Het echte grootste gast, hè? Paul McCartney was de gast. Die zong nog een liedje. Ed Sheeran was erbij. Selena Gomez was er. Wie was er eigenlijk niet? Oh ja, ik. Ja. Maar goed, als ik zo zie wat al die gasten als cadeautje kregen... Ik lig er ook niet wakker van. Dan kan je alles geven. Heb je het meeste geld van de wereld, Taylor Swift. En dan geef je iedereen een geborduurde zakdoek. Wat? Ja, misschien dat ze hem wel zelf heeft geborduurd trouwens. Ja, dan is het ineens heel veel waard. Want als Taylor Swift ja, 5 minuten je zakdoekje gaat borduren... dan is het meer waard van ja, alles wat je denk ik in huis hebt liggen. Taylor Swift hoor je nu met... Elizabeth Taylor. Op Slam.

0: bij Slam. En doe dat zeker niet. De lekkerste lunchpauze van Nederland gaat zometeen beginnen. Hou ze in de pauze. En ik weet niet of je nog wat lege frisdrankblikjes hebt liggen op de werkvloer. Anders kan je ze even pakken, even een cirkeltje van maken. Kan je ze zometeen kapot trappen. Cotton Eye Joe komt eraan. Rednecks. En ook Martin Garrix. Drown zometeen in de mix.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
16: Mooi van Ethos.
14: Bestel je obu op netlink.nl.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.

0: belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig.
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtsspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
4: De nieuwe House in de Pauze staat voor je klaar. Zometeen starten we met Martin Garrix en Drown. Eerst even naar Flitsmeister. Twee vertragingen die opvallen in Nederland op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 21 minuten 6 kilometer. En een flinke vertraging op de A50 Arnhem-Oss tussen Grijshorst en Valburg, daar 48 minuten.
5: Nieuw aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy.

Tot en met 2 uur. Alle genres in 1 mix. Dit is de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. Met Martin Garrix en Clinton Kane. Dit is Drown.

vieren met de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit zijn alle genres in één mix tot en met 2 uur. Hou ze in de pauze met Cotton Eye Joe, de Rednecks bij Slam. Of ben je net aan je ontbijt begonnen? Kan natuurlijk ook, hè? Het Noorden heeft zijn eerste officiële zomervakantiedag.

stiekem tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. Ja, en ze moeten het stiekem aanpakken nu, hè? Als ze nog met elkaar een beetje willen flikvlooien. Sinds een maandje hebben ze geen relatie meer, zijn ze uit elkaar gegaan. De frontman van Golband en ons maan, ons allermaan. En zometeen een ander Nederlands duo, de Opposites, pakken deze week de belangrijkste track op Slam. Feestje op mijn graf is deze week de Grand Slam. Maar in House in de Pauze hoor je gewoon een goede classic van hun slapeloze nachten. Hoor je naar Scoop?

0: met de Black Eyed Peas. Katy Perry zometeen Martin Solveig en Florida.
1: Houd er in de pauze!
0: Gaat zometeen verder.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: 1,79. Lidl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

online. In het noorden is het bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het droog en zonnig en wordt het 20 tot 26 graden. De twee langste vertragingen, gemeld door Flitsmeister, vind je op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, na 18 minuten 3 kilometer. En de A50, langste vertraging, ook een flinke Arnhem-Os tussen Grijshoort en Valburg, daar 56 minuten. 11 kilometer. We gaan even gas geven. House in de pauze doen we zo meteen met Katy Perry, Hot and Cold. Ook de Black Eyed Peas hoor je naar Nelly en Ryan.

De Black Eyed Peas en I Got a Feeling tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. House in de pauze met daarvoor een echt corona-anthem. Benny and Super Lonely was een grote hit tijdens de coronatijd. Alweer 6 jaar geleden. Althans, ik open netnu.nl. Ik zie daar een live blog, live corona. Niet dat er weer nieuwe varianten zich ontwikkelen. Nee, er zijn openbare verhoren in het parlement over het coronabeleid van 6 jaar geleden. Holy shit, wat ongelooflijk saai. Wat ben ik blij dat ik radio-dj ben. Lekker house in de pauze vieren met Robin Schulz en Wes. Dit is Alané in de mix.

0: bestemming, toch?
1: Jazeker.
0: Lekker. En waar gaat de reis naartoe?
1: Wij gaan naar Duitsland, naar Oberwijs.
0: Oberwijs?
1: Jazeker.
0: Oeh, lekker veel bier drinken, denk ik.
1: Ik niet, mijn man wel.
0: Van die flinke pullen.
1: Precies.
0: Hey, lekker zeggen, hoe lang gaan jullie?
1: 2 weekjes.
0: 2 weken, lekker met z'n tweeën ertussenuit.
1: Met z'n viertjes.
0: Met z'n vier.
1: We hebben nog 2 jongens bij ons.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: En dan naar een echte familiecamping met zwembad dan al?
1: Ja, zeker.
0: Lekker hoor, nou ga daarvan genieten. Je begint die vakantie in ieder geval goed met de house in de pauze. Maupie even doen, is dat lekker voor in de auto?
1: Doe maar, ja. Hartstikke leuk.
0: Gaan we erin gooien. Hey, fijne vakantie.
1: Dank je. Dank u, dankjewel.

0: Faces Added tijdens House in de pauze. En zometeen bij Thomas gaat echt de beuk erin. Misschien ga je wel naar onder de radar. Echt even blijven luisteren. Zometeen gaat de mix namelijk verder met Interplanetary Criminal in de mix.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Boekhouden leuk?
8: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit.

Goedemiddag, ik ben Daphne Harmijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt, betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn

0: Maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, dan de situatie op de wegen. Het is redelijk druk, veel kleine vertragingen. Dit zijn de langste drie. Beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Leenderheide de Randweg N2 daar 30 minuten. De A6 Lelystad-Muiden bij Muidenberg 24. En de A12 daar is grenscontrole. Een minuut of 18 richting Duitsland.
2: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

doorbraakhit voor Martin Garrix, Animals in Huizen in de Pauze. Ja, dat is mooi, want 3 jaar later stond hij al gewoon in de Ushuaia op Ibiza. Dat doet hij nu al 10 jaar lang en afgelopen donderdag mocht hij het daar openen om 5 uur. Martin Garrix, natuurlijk waar hij thuis hoort bij Slam. Met zometeen Natasha Bedingfield, These Words. J-Now Tipsy komt eraan. Eerste band, die hebben ooit 27 jaar geleden een cassettebandje opgenomen met een demo voor een James Bond film. Die is nooit uitgebracht, wordt nu geveild voor het goede doel en je hoort ze nu bij Slam. Coldplay en Higher Power.

0: van Kanye West, waarvan ik de titel eigenlijk niet kan uitspreken. In Paris, ja, maar dan de andere. En Lady Gaga, Pokerface, Britney Spears komen eraan.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea. She calls me. The ocean chose you. Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: BME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
15: Maar je moet gewoon je boek houden.
14: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ah, ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
22: Ja.
21: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
23: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
24: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
1: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

Niks zo irritant als zo'n vriend die dan s'nachts aan je vraagt 10 keer tijdens het uitgaan. Ga je lekker, ga je lekker. Ja, maar toch gaan we lekker. Ja toch, house in de pauze. Jorde Eddie Amador met een throwbackie. House music bij Slam. Maar voor nog Lady Gaga en Pokerface. We zitten er lekker in.

0: ik word je zo vrolijk van. Robin Schulz, Cheat Codes en Shadow Light bij Slam. Ik zag de telefoon gaan hier. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Mike.
0: Wat zeg je?
1: Mike.
0: Wat wil je horen? Wat wil je doen?
1: John de Bever.
0: John de Bever. Slechte telefoonlijn en dat gaan we ook niet draaien, Mike, helaas. Snel door met de beste hits in de mix. Dit is House in de Pauze. Wisdom zometeen off the wall. Eerst, het is natuurlijk House in de Pauze. Dus veel House. Wat dacht je van deze? David Zoe en...

gezegd. Morgen dus bij je terug om 12 uur. En wil je meer House in de Pauze, vind je dat in de Slam app. Dan kan je 24/7 luisteren naar House in de Pauze. Dus mocht je opeens om 2 uur 's nachts wakker worden. En je denkt, hey, die voetbalwedstrijd is best wel ruk. Ik wil gewoon muziek. House in de Pauze is er ook voor je.

0: Die Die en ook Junior Jack. Lekker, zometeen. Slam.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De prijsfavorieten van Albert

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
12: Dankie. Dan is het iets over twee. Situatie op de weg. Redelijk druk. 87 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Dan heb je de vier. We beginnen met de A2. Utrecht en Bos verknopen Del. Daar 17. De A2 richting Eindhoven. Vanaf Maastricht-Noord voor Valkenswaard 20. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Volkerakbrug. Daar 18. En de A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug. Daar 20 minuten.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek je

0: Succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken

0: Tour.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Thomas van Empelen.
3: Hey, goedemiddag, welkom bij de lekkerste maandagwerkdag. Je hebt Slam aanstaan. Shakira, zometeen Burna Boy, Die Die, Air Z, Alessia Cara,

0: De grote nieuwe nummer 1 in de Slam 40 sinds afgelopen zaterdag. Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: Thomas van Empelen.
0: En die nummer 1 positie is niet omdat Trump heeft gebeld en opeens de hele hitlijst hergeschikt is of zo. Nee, het is de meest democratische hitlijst van Nederland, de Slam 40. Hey, dan al een dikke 10 jaar zijn ze aan het optreden met oude nummers. En dat voelde op een gegeven moment eigenlijk niet meer goed. Dus zijn ze de afgelopen tijd de studio ingedoken. En maanden gaan ploegen om te werken aan nieuwe shit. En het is gelukt. En ze pakken meer dan terecht deze week de Grand Slam. De opposite zometeen na deze van Junior Jack Stupid Disco.

10 jaar geen plaat hebben uitgebracht. Tenminste, niet samen dan. Feestje op mijn graf is meer dan terecht deze week. De Grand Slam. Ze hebben er meer dan 3 maanden aan gewerkt. Dan vooral Big Two, oftewel Twan, die de producer is van de plaat. Maar dat moest gewoon heel goed zijn. Nachten doorwerken en het is gelukt. Aanstaande weekend staan ze in een uitverkocht Zuiderpark in Den Haag. En dat is een try-out show met de reden daarbij omdat zelfs megasterren moeten oefenen, laten ze daarbij weten. En een feestje op mijn graf. Ik zat daar dus... ja, het is een donkere gedachte, maar ik zat erover na te denken dit weekend. Hoe grappig zou het zijn als ik mijn uitvaart heb en dat er dan hardcore te horen is. Dat mijn familie dan eromheen zit. En dat je dan gewoon totaal ongevoelloos de meest harde muziek aanzet. Dat iedereen ook eigenlijk wil huilen, maar het niet kan omdat die muziek gewoon zo heftig is.

0: Clem. Moving to the Sun met Ultra Natté samen. En de zon die gaat vanavond ook gewoon weer onder. En het is, het wordt bloedje heet deze week. En dat is goed nieuws, want iedere avond doen we dit.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust...
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: 1 minuut over 2:30, weer online weerbericht voor je. In het zuiden en midden steeds meer zon, op andere plekken ook langzaam. Het is zo'n 22 graden aan de kust tot 28 in Brabant en Limburg. En vanaf donderdag wordt het echt overal zomers richting tropisch warm. Zie dan. Dan even kijken naar de wegen. Het begint echt drukker te worden. Het is vakantie in het noorden, maar toch misschien gaan mensen ook wel op vakantie, zou kunnen. Ongelukjes gebeuren er ook. Er staan 34 vertragingen. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Eerst op de A6. Lelystad-Muiden tussen Almere Stad-West en Muidenberg. Ongeluk gebeurt, meer dan 20 minuten extra. De A59, Os-Zonzeel tussen Vlijmen en Drunen-West, een half uur. En de N381, Drachten richting Bijlen voor Hogersmeelde. Met die mooie zendmast daar. Een ongeluk gebeurt, 20 minuten. Here we go.
18: Thomas van Empelen.
17: Dat ben ik. Beetje name-dropping, af en toe belangrijk, hè? Anders herkent niemand je. B.O.B. zo meteen. Eerst another and talk to you.

goed hij zegt. Nieuwste Axwell bij Slam. Alsof we teruggeslingerd worden naar 2013. Nu had hij ook The Sun Is Shining. Dit is nieuwe muziek bij Slam. Whatever turns you on. Want je weet het, bij Slam ontdek je nieuwe muziek. En ook de beste throwback. Zometeen Calvin Harris Summer komt eraan. En zometeen even bellen met een lijn die geopend is. Namelijk de Geinlijn, een telefoonnummer wat je kan bellen om een mop te horen van een kleine komedie die gesloten is deze zomer. Maar ze hebben dus wel cabaretiers als Joep van het Hek dingen laten inspreken. Is het grappig? Het antwoord zo meteen na Dua Lipa dus.

0: een zegt summer, de ander zegt summer. Calvin Harris hier bij Slam. Let's go! Boost your summer. Ja, we boosten jouw summer. Onder andere met vanavond de nieuwe Slam Sunsets. Vanaf 8 hebben we de hele week weer de grootste line-up om de zon lekker zien onder te gaan. Onder andere vanaf 8 Vintage Culture en vanaf 9 de grote Noah Staal hier op de zender. Dat wordt waanzinnig. Slam Sunsets. De hele line-up vind je ook via slam.nl. Hey dan, het is zomer. Dat betekent ook dat veel tenten dicht zijn. De Kleine Comedie, een plek waar je naar comedy kan kijken in Amsterdam, is dicht. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben namen als Klaas van Eerde en Joep van het Hek allemaal moppen laten inspreken. En een telefoonnummer wat je kan bellen. 020-2480-104. En dat gaan we nu ook even doen. Even luisteren of dat grappig is, die geinlijn die ze hebben geopend.
1: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt die winkel binnen en hij zegt: goedemiddag, ik heb een bril nodig. Waarop die mevrouw in de winkel zegt: dat klopt, want u staat in de kaaswinkel.
0: Ah, er wordt er meteen opgehangen ook. Oké. Okay. Nou, nog eentje dan maar. Dit is, medium natuurlijk. Oké, 020. Gaat ie, misschien is deze wel grappig.
2: Wat is het belangrijkste bij een goede mop timing?
0: Ja, oké. Okay, nou, Kleine Comedie, kleine lach dan maar. Zelf een telefoonnummer vind je online ergens wel. Mocht je echt niks te doen hebben. Hebben we dit voor je uitgeprobeerd in ieder geval. Zometeen Tamer Craig komt eraan. Eerst die dikke van Fisher. Dit is Favor bij Slam.

0: lekkere werkdag met de hits van Slam. Tate McRae hoorde je. Just keep watching. En Just Keep Watching. Zometeen komen deze drie er gegarandeerd aan. Slam. Coming up. Bieber Rexha, New Religion komt eraan. Zomermuziek van Wish the MC. En True Balls on the Fourth Floor.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu...

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
17: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct.

0: En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En dat is het nieuws op Slijm.
1: Ja, die Flixbus zich klemrijdt onder een brug, dat is helemaal niet gek trouwens. Ik heb namelijk een camper, die is ook best wel bijna 3 meter hoog volgens mij. En er is dus geen app te vinden die dus weet hoe hoog bruggen zijn. Dus het leek me handig om dan een route-app te hebben, dat je dan weet dat je jezelf niet klemrijdt ergens. Maar het bestaat niet. TomTom heeft het niet. Er is geen app die de hoogtes weet van bruggen. Correct me if I'm wrong, maar ik heb hem niet gevonden in ieder geval. Dus misschien niet zit iemand te luisteren. Kan dat even met een AI-startup gaan maken. Dan even naar de wegen. Klem gereden of niet? 150 kilometer vertraging op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. Ja, zo druk is het. We beginnen met de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. 35 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Veel werkzaamheden daar. Moerdijkbrug daar 30 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Linnen. Daar 3 kwartier extra.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
7: Slam. Thomas van Empelen.
1: Loveland tickets te winnen dus in de middagshow en de ochtendshow. Maar je bent ook een winnaar als je naar dit uur luistert. Muzikaal gezien, IS zometeen, BB Rexha. En eerst de invloed.

Replay. IS Replay hierbij, Slam. En mocht je opeens hebben gedacht net... Thomas, wat een top idee om iets voor een camper te maken... met hoogtes, met routenavigatie... en al meteen begonnen zijn met het coderen in Claude bijvoorbeeld. Stop! Stoppen, ja. Er staat namelijk wel veel appjes binnengekregen. Onder andere van Lucas, Sap, Imre, Sam, Peter, Rob, Dave... en nog heel veel anderen. Dankjewel daarvoor. De populairste eigenlijk, mocht je een camper of caravan hebben... Google Maps heeft dit namelijk niet, dat je de route kan invoeren met de hoogte ervan. Dat je dus niet wordt klemgezet in een brug. Vanwege in het nieuws dat namelijk dat de Flixbus zich klem had gereden. C-Gig Truck GPS Navigatie. Dus C-Gig met een Griekse I Truck GPS Navigatie is degene die het meest binnengekomen. Dank je wel daarvoor. Toch altijd een schrik als je een klein tunneltje tegenkomt met die camper van je, weet je wel. Zometeen zomerse muziek, want het wordt heter dan heet deze week. Wist MC zometeen, maar eerst... Slam. Mix Marathon. Track of the week. She's back, Jessie met Chris Lorenzo, Invisible.

Slam houdt van de 90s. Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams Will Come Alive. Oh, die heerlijke jaren 90. Ja, behalve dan het feit dat je dan 15 seconden tot een minuut moest wachten op een klein gifje, weet je wel. Maar toch, BTS nu bij Slam. Dit is Swim.

0: van de tijd.
1: Uit Zuid-Korea, BTS en Swim hierbij. Slim, goed dat je erbij bent. Zometeen namelijk een hele klaplading vol met hits. Kygo, we hebben Skrillex, de nieuwste. En ook Prosper komt eraan, Free Your Mind. En zometeen een grote angst van Martin Garrix.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
15: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
14: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
15: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
14: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Boekhouden leuk?
3: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt.
2: Voor ondernemers,
3: administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000, potverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Iets over 3:30, weer online weerbericht voor je op steeds meer plekken. Wat zon, ook in het noordoosten af en toe. En het is zo'n 22 graden.

0: aan de Noordkust en 28 graden in Brabant en Limburg. En dan wordt het alleen maar warmer met de dag. Vanaf donderdag echt weer bijna tropisch in Nederland. In het zuiden in ieder geval boven de 30 graden. Dan even kijken naar de wegen. Het is echt druk voor een maandag. 207 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. We beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Vianen vanaf Oude Rijn over de parallelbaan. Daar een half uur extra. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardingsveld-Giessendam daar een half uur. En de A29 Rotterdam-Bergh-op-Zoom voor Numansdorp vanaf Oud-Beijerland ook een half uur.
1: Thomas van Empelen.
0: Nieuwe muziek van Skrillex komt eraan. Die gast met die lange haren, weet je wel, vroeger. Kygo ook, eerst Prospa en

met weinig licht. En mensen die, nou ja, geen optimaal aan het drinken zijn. Ik moet het zelf zo noemen, maar... Ook op de maandag is heerlijk. Nieuwe muziek ontdek je hier. De nieuwste van Skrillex. Natje verduidje met Fight samen. Zometeen hoor je de angst van Martin Garrix. Het heeft te maken met de eten in het buitenland. En ook de Cover Josh Project komt eraan. Eerste groot nieuws vandaag. Slam. Duurt nog eventjes, maar Koningsdag 2027. Het is bekend wat de locatie gaat worden. En het wordt een bijzondere dag ook, want koning Willem-Alexander wordt namelijk 60 jaar, weet je wel. Dat is dan toch een belangrijke datum. Koningsdag, dat moet een hele mooie stad zijn. Dus waar wordt het gehouden, Koningsdag? In welke prachtige plaats gaat het gebeuren? Het is de hoofdstad van Flevoland. Het is Lelystad. Ja, dat is wel een beetje het gevoel inderdaad. Maar ik zat wel te denken, misschien zit er een soort van gedachte achter. Want als je natuurlijk 60 wordt, wil je natuurlijk graag dat hele met de hele familie vieren. En dan wil je niet dat iemand er tussenuit sneakt. En ik zat te denken, Amsterdammer Antoon gaat natuurlijk zeker niet met zijn dure auto naar Lelystad toe rijden. Die heeft er natuurlijk helemaal geen zin in. Dus dan blijft Alexia misschien wel een keer thuis. Dat is wel lekker natuurlijk. Kom maar, George, hoor je zo meteen. Dus eerst Ray, dit is SK.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Een groot dit gaat lekker wereldwijd deze ook. Verpied dit. We hebben er 12 jaar over gedaan voordat hij uitkwam. Ja, dat zijn ze flink aan het vieren de afgelopen anderhalve week. Martin Garrix ook in Amerika. Was daar ook de gast bij een radiozender. En ik heb dat interview even opgeknipt in een paar stukjes. Ik vind het namelijk wel mooi. Want soms zeggen mensen dan van als ze in het buitenland zijn opeens over Brazilië. Oh, echt het leukste land waar ik ooit heb opgetreden. Oh, wat is het hier geweldig. Nee, Martin Garrix vertelt ook gewoon dat Nederland en Amsterdam de beste plek is om op te treden. Luister maar.
1: Favorite city other than Chicago, obviously, to perform in?
2: Amsterdam, my hometown.
1: Ja?
2: Ja.
0: Kijk, hartstikke goed. Martin Garrix, hartje terug. En dan ook nog die grote angst van Martin Garrix. Wat is dat? Dat is een voedselvergiftiging. Luister maar, dat vertelde hij ook in Amerika.
2: I went to India. We were all very scared to get food poisoning. Because we were with a big group. When you're on tour, there's always someone who will get sick, etc.
1: Yeah.
2: And then there was this one restaurant. And I remember walking in. And I was like, oh my god, we're going to get food poisoning. I remember none of us got sick. And it was top three meals I've had in my entire life.
1: Joy,
2: disbelief.
0: Wow. Nou ja, als Martin Garrix daar bang voor is, kan ik hem ook nog wel een paar snackbars aanwijzen waar hij zeker niet moet komen bij mij om de hoek in Amsterdam. Hey, dit is Slam. Goedemiddag, Medusa nu. Dit is Bad Memories.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
13: Ja,
12: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
14: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat de

0: die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van een bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En dat is het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, beetje laat, maar beter laat dan nooit. De verkeersinformatie, het is namelijk erg druk, meer dan 300 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. Goed, de langste vertragingen zijn niet langer geworden. Dat is positief aan het bericht. A15 Ridderkerk-Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg dicht, dat is nooit lekker. Een half uur extra, de A27 Breda-Gorkum tussen Breda-Noord en Oosterhout-Oost. Daar Oosterhout-Oost, mooi. Dat is wel in het oosten, dan nog meer oosten. Ongeluk gebeurt, 25 minuten, minder mooi. En de A29 richting Rotterdam vanaf Berg op Zoom. Voor Oud-Beierland, daar een half uur extra.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Thomas van Empelen.
1: Hoi, nog een uurtje, dan gaat de middagshow beginnen. Dan tickets voor Loveland te winnen. En zometeen, wat vergeten mensen met kamperen? Je hoort het zometeen. You Gelkel.

0: gelukkig gewoon lekker muziek. Wat dacht je van deze? Nina Sky en Move Ya Body. Zometeen ook een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Wat zeg jij wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet? Laat het weten in de app van Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: Een nieuwe editie komt eraan. Dan even hebben over kamperen. De ANWB heeft een rijtje gemaakt met dingen die we heel vaak vergeten met het kamperen. Wel grappig, ik was met Jarno bij het festival Down the Rabbit Hole met allemaal bandjes en de grote act. Dat was waanzinnig. Jarno was dus, komt-ie, zijn kussen vergeten, maar ook zijn slaapzak vergeten. Dus uiteindelijk heeft hij op een stapel kleding gelegen met zijn hoofd. En dan gelukkig nog een slaapzak kunnen kopen daar in de campingwinkel. Maar wat vergeten we massaal tijdens het kamperen? Op nummer 3 staat dikke sokken. Als het dan toch ergens koud wordt, weet je, want 's nachts kan het afkoelen. Op nummer 2 oordoppen. Altijd handig met het kamperen. Zeker als je niet het gesnurk van de buurman of mij wil horen in een tent of in een camper. Daar dreunt het ook wat door. En op nummer 1 ligt een beetje waar je mee onderweg bent. Maar duct tape, dat wordt het meest vergeten op een kampeerreis. Zeker als je zo'n gammele camper hebt als wat ik heb, is dat wel echt handig om te hebben. En Dirk komt ook nog met de mooie trouwens. Dingen die je vergeet tijdens een kampeerreis. Een fatsoenlijke hotelkamer boeken. Ja, dat kan ook een goeie. Nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Zometeen, wat zeg je wel, 100 keer per dag zonder...

0: Annie en I Love Life. Dan gaat hij de zin in je werk.
1: Zin in je werk.
0: Oftewel, wat is de zin die je wel 100 keer per dag uitspreekt zonder te zeggen welk werk je doet? We gaan weer beroepen raden. Vandaag aan de telefoon Anouk van Rienen. Maar je bent getrouwd, dus je hebt een andere achternaam gekregen, begreep ik?
2: Yes, dat klopt.
0: Wat is die geworden?
2: Ja, het is nu van Rienen, maar het was de jongen.
0: Oh, dat is het. Ah, oké. Dan moet je je voicemail nog even aanpassen trouwens. Maar goed. Anouk van Rienen, 27. Je komt uit Winterswijk en nu al getrouwd, 27. Is dat de ding uit het oosten van het land? Of?
2: Weet ik niet. Zou kunnen.
0: Oké, nou wat leuk. De eerste die ook
2: volgens mij... Kom elkaar gewoon jong tegen hier, denk ik.
0: Dat is ook in de... Ja, je mag natuurlijk vroeg drinken al natuurlijk daar ook, hè. Dus het wordt een beetje je oogje geknepen en zo. Dat helpt ook, denk ik. Voor de liefde.
2: Ja.
0: Hé, we gaan raden wat jouw beroep is. Vertel, wat zeg jij wel 100 keer per dag?
2: Hoe zit je erin vandaag?
0: Hoe zit je erin vandaag? Oké. Jezus. Ik zit te denken wat het zou kunnen zijn. Ben jij docenten? Dat je dat dan even zo als decaan vraagt of zo?
2: Nee.
0: Dat is niet goed. Oké, nog even. Heb jij een auto van de zaak, Anouk?
2: Ja. Je hebt een auto van ik.
0: En die heb je ook echt nodig voor je werk?
2: Zeker.
0: Ah,
2: elke dag.
0: Dat helpt al een beetje. Dus Anouk, wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Hoe zit je erin vandaag?
0: Hoe zit je erin vandaag? In de auto van de zaak heb je nodig. Oké, dan gaan we daarmee doen. We gaan jouw beroep proberen te raden. Doe mee in de Slam WhatsApp. Vind je via slam.nl, tik het WhatsApp logo aan of gebruik de Slam app. En dan spreken we jezelf voor het antwoord, Anouk.
2: Yes, helemaal goed.
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
16: Ja,
15: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit.

0: Half vijf, weer online weerbericht. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer, ook met aardig wat zon. Nu nog lekker genieten van de zon. Op heel veel plekken goed zonnig dus ook. Het is zo'n 22 graden aan de kust tot 28 nu nog in Brabant en Limburg. Lekker. Eind van de week wordt het tropisch op sommige plekken. Dan even kijken naar de wegen. Je krijgt de vijf langste vertragingen van. Het is namelijk erg druk, bijna 400 kilometer voor een maandag. En de regio Noord heeft al zomervakantie. Tenminste, als je kinderen hebt en zo, dan moet je daarvoor zorgen. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. A15 de Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum 36 minuten. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Dordrecht Centrum daar 30. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten daar 35. A29 Bergopzoom Rotterdam voor Oud-Beijerland een half uur. En ook een half uur op de A73, dat is Maasbracht-Nijmegen voor Rijkenvoort. Zo, snel door.
1: Thomas van Empelen.
0: Met ontknoping van de zin in je werk. Anouk zegt wel heel vaak per dag. Hoe voel je je daarbij? Wat doet ze?

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: Nieuw.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.

0: Iedereen staat niet in een donkere club. Het is de nieuwste van Chesto bij Slam en Don't Lose Your Head. Wat vind jij ervan, Anouk?
1: Ja, voor een festival hartstikke leuk, maar op de maandag op de radio een beetje donker. Misschien dat het donker was geweest nu, dan was het beter geweest.
0: Duke Dumas dan meteen voor de verlichting. Komt eraan.
2: Zin in je werk.
0: De zin in jouw werk, ik zei het net half verkeerd, komt ongeveer wel op hetzelfde neer. Maar Anouk van Rienen, 27 jaar uit Winterswijk. Wat zeg jij nou 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet?
1: Hoe zit je erin vandaag?
0: Oké, we gaan eens even luisteren naar wat Klaas instuurde.
3: Ik denk dat zij een maatschappelijk werker is.
0: Maatschappelijk werker, is dat goed?
1: Nee, helaas.
0: Ricardo, denk dat jij bij... Het lijkt erop. Dat jij bij een woonwinkel werkt. Dat je zo'n manager bent die de hele tijd zegt... hoe zit je erin vandaag? Hoe zit je erin? Ga je goed?
1: Nee, dat is absoluut niet.
0: Dat is niet goed. Dan denkt Jasper dat jij een trainer bent.
1: Nee, ook niet.
0: Verslavingszorg?
1: Komt in de buurt.
0: Oké. Edwin, nou ja, dit kan... sekswerker op locatie. Hoe zit je erin vandaag?
1: Nou, ik ben heel blij dat dat het niet is.
0: Nee,
1: het is
0: niet, nee, op locatie maakt het ook nog grimmiger allemaal. Dan gaf Lisanne dit aan. En ook anderen. En Niels ook. Laten we even luisteren wat er binnenkwam.
4: Yo, Thomas. Strijder. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Anouk ambulant persoonlijk begeleidster is. Want ja, dat soort mensen die stellen heel vaak dat soort vragen. Oef. Ja, ik denk gewoon dat ze het is.
0: Ambulant, wat zei hij nou? Begeleider?
1: Ja, ambulant, persoonlijk begeleider, zei hij, ja.
0: Een hele mond vol, maar klopt dit of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja! We hebben het geraden wat goed hij zegt, Anouk. Dus jij zegt 100 keer per dag, hoe zit je erin vandaag? En jij bent...
1: Persoonlijk ambulant begeleider.
0: Wat doe je dan bij mensen? Een beetje praatje maken en zo? Even knuffelen of...
1: Nee, lichamelijk contact is er heel weinig.
0: Ja, okay.
1: Vooral gewoon bespreken wat zij op dat moment nodig hebben. Hulpvragen proberen op te lossen. En helpen met de weg door het leven.
0: Nou, dat is een lange weg soms, hè?
1: Ja, dat is een hele lange weg.
0: Met af en toe een flitspaal tussendoor in een kleine mini-achtbaan. Anouk, wat leuk, hij zegt. Ambulant begeleider, hoe zit je erin vandaag? Dankjewel voor het meedoen!
1: Hey, bedankt!
0: Hey, en dan sprak ik je ook net buiten de schermen, hinter de schermen, aan de telefoon. Jij werkt ook bij een vereniging?
1: Ja, klopt.
0: Nog even één vraag. Is val voor de leden nog steeds een ding, of niet?
1: Nou, bij ons niet. Wij zeggen voorleden, doorleden.
0: En is het nog steeds even kakuneus in Winterswijk, of valt dat mee?
1: Nee, niet meer.
0: Jammer.
1: Nee, het publiek is breder.
0: Breder. Van het bier waarschijnlijk ook voor 1 euro, denk ik dan. Hey, Anouk, later!
1: Later, you!
0: Die was hem.

0: Het is een beetje welke databroker je het vraagt, maar... Deze dame, DJ Just, die deze plaat heeft gemaakt met Jack Stel en John... zou misschien nog groter zijn dan Peggy Goo, ongekend. Hij zegt, turn the lights off bij Slam. En goed nieuws, die Just uit Litouwen, prachtige meid... is binnenkort ook te aanschouwen en komt langs in de Slam-studio. Hoe vet is dat? Zometeen gaat hij beginnen, die giga Slam middagshow... met Erik Jan, Julia en Patrick... met onder andere de kans op tickets voor Loveland. Weekendtickets voor 8 en 9 augustus. Je kan Camelfeld gaan zien. Frankie Vizardo, Vintage Culture, die je ook nog vanavond hoort trouwens. In de Slam Sunsets. Oftewel, hier zit je goed. Zometeen veel plezier. Slam coming up. En muzikaal gezien ook. Wordt altijd meegedaan op de gang deze. Meegefloten de Bauza. Throwbackie van Eminem en ook Marshmallow. Phoenix, zometeen bij Slam. Slam.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
11: Hoi.
10: Of binnenkort vertrekt...
12: Adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: Hey.
19: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
18: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
19: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
21: Hey, jonge ondernemer, klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
22: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
21: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
22: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
21: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
22: Handig?
21: Ja, van de Belastingdienst.
20: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat is het nieuws op Slam.
3: Fransie, dankjewel. 5 uur geweest. Nieuwe middagshow komt eraan met De Bouza zometeen. Magnetic en ook Eminem ga je horen zometeen. Eerst even naar de wegen met Frits Meister. 91 vertragingen, bijna 400 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A4 richting Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Rijswijk Centrum. Daar een half uur vertraging. A12 richting Oude Rijn tussen Bunnik en Nieuwegein. Auto met pech, 20 minuutjes. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Half uur. A20 dan richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan Den IJssel en het Terbrechtseplein. Verkeer wordt omgeleid. 25 minuten daar. En de laatste in het overzicht, A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Verbindingsweg dicht daar, half uur.
4: Flitsers, er staan bijna geen flitsers. Heb je zoiets van, ja, die oude lult uit snack. Check even de Flitsmeister-app, daar zal je verbaasd staan.
5: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.

0: is en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast...

0: /administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe Slam Middagshow. Tickets voor Loveland win je vanmiddag hier. Ook Marshmallow komt eraan, net als Eminem. En dit is eerst de pauze.

0: we zijn er weer bij en bij de gezelligste middagshow. Hop, hop, gisteren!
1: Ja, daar zijn ze weer hoor. Hoe was jullie weekend?
2: Yo! Zo, wat is die dag snel gegaan? Hoppakee, die spullen aan de kant, mijn broek uit en die middagshow aan.
3: Patrick, Erik Jan en Julia. Oh!
4: 5 uur geweest, welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Het is maandag vandaag, de 6e van juli. We zijn er weer bij tot 8 uur vanavond. Met toch wel een gast later in dit programma die we allemaal kennen. Maar ik heb hem lang niet gesproken en of gehoord.
5: Ik ben benieuwd. Wordt wel gezellig, denk ik.
4: Mag ik het vast verklappen, Jul? Of is dat nog eventjes...
6: Natuurlijk mag je het verklappen.
4: Wie komt er langs vanmiddag?
5: Nou?
6: Crusoe en...
4: Yes,
5: yes sir.
4: Yes, R. Ja, waanzin. Ik vind het echt leuk dat ze langskomen.
5: Dat
4: ze hebben samen een liedje gemaakt. Ja, heel lang geleden. Hoe is het, jongens?
5: Ja, lekker weekend gehad. Kinderfeestje gehad thuis.
4: Kinderfeest.
5: Heerlijk, je komt er nooit vanaf. Dus meidenweekend. Dus ik ben er gebleven tot 4 uur. Toen ben ik met mijn zoon een ontsnappingsplan. Dus we zijn er weggegaan.
4: Ja,
5: dus het was een groot leuk kinderfeestje. Ach. En gisteren gewoon lekker de welbekende zondag. Hè. Beetje risken, beetje hangen.
4: Zondag rustdag.
6: Nog in de tuin gewerkt?
5: Nee, de tuin is helemaal klaar, daar doe ik helemaal niks meer aan. Jij op de camping, Petje?
4: Ik had vrijdag een bruiloft en die begon op een camping. Tenminste, dat was gewoon een bruiloft op een camping.
5: Mm-hmm.
4: En ik heb het hele weekend doorgetrokken, want ik had een campertje mee. Niet van mezelf overigens, even geleend. Maar ik ben helemaal van het kamperen geworden, jongens.
5: Ja.
4: Ik vind dat toch zo lekker. Maar je gaat een beetje terug naar de basic. Je zet je gastelletje buiten neer, je klapstoeltje en een coolbox gevuld met pils. Ja, meer heb ik niet nodig.
6: Absoluut niet
4: echt,
6: nodig.
4: Echt heel lekker.
5: Nou, het is jammer dat die auto niet op pils rijdt eigenlijk. Hè?
4: Eigenlijk wel, ja.
5: Wauw, gewoon de handen hangen.
4: Maar, waanzinnig. En jij,
5: Joel?
4: Lekker genoten?
6: Genoten, oesters weer verkocht op de markt.
4: Kijk eens.
6: Ja, mijn saaitje op. Nee, heerlijk. Dat was hartstikke leuk.
4: Het is een beetje hetzelfde rondje als elke week, hè? Super.
5: Ja, dus wachten tot we doodgaan.
4: Nou, ja. Hè, bijna wel. Loveland komt eraan. Leuk festival. Jij kan erbij zijn. We hebben tickets voor zaterdag en zondag. Wat moet je doen, jongens?
6: Hoor jij het festivalalarm? Dan app jij

0: Swedish Mafia, Save the World, hier bij Slam, waar het 10 minuten voor 5:30 is. En het nieuws van vandaag door de ogen van ons Erik-Jan in de dagrep.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Goedemiddag. Here we go again.

0: Slam Middagshow.
1: Ach, is Hanne van K3 zwanger? De tweede kindje.
2: De tweede kindje, dat is het.
1: Toch.
2: En het is vandaag ook nog eens Wereldkusdag. Dat is natuurlijk helemaal leuk dan, hè?
3: Ah, oh, want het is kusjesdag.
2: Kusjesdag,
3: kusjesdag. Dat is lief.
2: Welkom bij Slam, hè? Ja. Goh, maar jongens, die rode kaart. Wat is dat allemaal? Want Donald Trump heeft dus met de FIFA-baas gesproken. Is vandaag bekendgemaakt.
3: Ja.
2: Met Infantino over die rode kaart. Want er is een hoop commotie. België heeft een klacht ingediend. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, eentje heeft een rode kaart gekregen. En dan lig je eruit voor de volgende wedstrijd.
3: Eén belletje en toch niet.
1: De verhalen gaan dat er een belletje is gepleegd. En dat weer eens teruggetrokken. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen.
2: En het belletje is dus gedaan door Trump, voor de duidelijkheid.
3: Ja.
2: Omdat het gaat om de USA. En Trump wil natuurlijk dat de USA gaat winnen in de USA.
1: Ja, maar kijk, bij mij gebeurt het gewoon iets vreemds. Als Nederland eruit ligt met WK, dan doet het me ook helemaal niks meer. Dus wat dat betreft...
2: Oh, ik heb het dus wel een beetje herontdekt, dat hele voetbal.
1: Ik moet wel zeggen, ik vond Paraguay wel
2: even... Waanzinnig.
1: Die vond ik lekker tekeer gaan, dat wel.
2: Brazilië gisteravond.
1: Ik ga niet meer kijken.
2: Nou, ik dus wel. Ik zit elke wedstrijd te volgen. Is op de camping had ik iPadje mee, voetbal op. Ja, ik zit er helemaal in. Tuurlijk is het kut dat Nederland eruit ligt. Maar kijk, want je moet van mij weten, ik ben geen voetballiefhebber.
1: Nee.
2: Maar wat je nu ziet zijn prachtige wedstrijden. Want iedereen doet er alles aan om te winnen. Dus
1: ja, dat is zo.
2: Gele kaart, rode kaart. Het is echt een klein oorlogje op het veld. Ja,
1: ik kijk
2: mooi.
1: Er toch graag naar wat dat betreft.
2: Ja.
1: En jij, Joel?
3: Ja, nee, ik ben nu voor Haaland natuurlijk.
2: Ja, Haaland. Ja, ja, dat is ook mooi.
3: Gisteren ook weer tegen Brazilië. Supergoed gedaan. Dus die mogen van mij winnen.
2: Ik ben benieuwd hoe het...
3: Noorse trom... Wat ze waren vooraf aan de
2: wedstrijd. Trommels.
3: Ja, die trommels.
2: Toen,
3: ja,
2: toen, hey. Toen, toen, hey. Ja, waanzinnig. Ik zie Erik Jan kijken, wat hebben ze het over?
1: Ja, dat roeien. Ja, nee, ik.
2: Onze viking. Maar goed, die rode kaart. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen. Volgens mij moet de USA binnenkort weer. Maar België moet vannacht, dat weet ik wel. Om 2:00.
1: Ja.
2: Dus blijf er lekker voor wakker als je dat leuk vindt om te zien. Ik zat te denken, misschien wel een leuke vraag. In verband met die rode kaart. Waar zou jij een rode kaart voor moeten krijgen?
1: Oh, wauw, Hiel. Waar moet jij een rode kaart krijgen?
2: Is dat leuk? Om even rond je tafel. Dus
3: ja.
2: Wat is iets wat je gedaan hebt in het leven? Waar heb je eigenlijk een rode kaart voor moeten krijgen?
3: Toevallig had ik het met mijn vrienden hier dit weekend er nog over. Want ik heb per ongeluk iets... Nou, het is altijd per ongeluk bij mij, hè? Het gaat altijd per ongeluk. Maar ook even nog in het festivalthema te blijven. Wij waren op een weekendfestival vorig jaar.
1: Ja, leuk man.
3: Toen ging ik douchen, daar zo. In zo'n soort mobiele douche.
2: Een Dixie-douche.
3: Ja, maar er was geen prullenbak in de douche natuurlijk. Want dat is nooit voor mijn tampon. Wat heb ik toen gedaan?
2: Nou.
3: Per ongeluk.
2: Per ongeluk of medium express?
3: Ja, nee, okay. Ik dacht, ik had hem heel vies zo even in mijn hand. En toen zag ik buiten de douche een vuilniszak staan. Toen heb ik daar die tampon gewoon in gedaan. Totdat ik opeens een ander meisje zag. Die haar schone kleren. Handdoek.
2: Nee.
3: En alle spulletjes uit.
2: Dat was haar tas.
3: Vuilniszak.
2: Nee, Jul.
3: Heb ik dat gezegd toen? Nee. Heb ik naar staan kijken? Ja. Ben ik toen heel erg weggerend? Ja. Oeps.
1: Het is
3: rode, ja, het was een rode tampon, een rode kaart. Nou, het was.
2: Oh, Jul.
1: Oh, wauw.
2: Jij bent me er ook eentje, hè?
3: Uiteindelijk wel morgen opgelachen, maar hier had ik wel echt een rode kaart voor moeten
2: krijgen. Hier had je echt een rode.
1: Ja, dit is nog het minste, joh. Want ik ken verhalen, die kunnen niet op zender gooien, maar dan krijg je 20 rode kaarten.
2: Laat het via de Slam App even weten. Heb jij ook zo'n verhaal? Het hoeft echt niet zo heftig als wat jullie allemaal verteld, hoor. Want het kan natuurlijk niet altijd. Waar heb jij in het leven een rode kaart eigenlijk? Waar zou je eigenlijk een rode kaart voor moeten krijgen? Wat je gedaan hebt in het leven? Laat het even weten via de Slam App. Hebben jullie de nieuwe van de Opposites al gehoord, jongens?
1: Jazeker.
2: Ja? Mooi zo, want het is de Grand Slam van deze week. Feestje op mijn graf.
0: Slam. Grand Slam.

0: goede tune hoor. De nieuwe van de Opposites hier bij Slam. Ze zijn helemaal terug met Feestje op mijn graf. Het is deze week de Grand Slam en terecht natuurlijk ook. Waar in het leven zou jij een rode kaart voor moeten krijgen? Wat heb jij ooit gedaan wat echt niet door de beugel kon, wat weinig weten, mensen weten? Je mag het ook even anoniem laten weten, hè? Dan gaan we je naam niet roepen. Audio-appje vinden we het allerleukst. Het scheelt je ook een hele hoop typen zo aan het einde van deze werkdag. Waar in het leven zou jij een rode kaart voor moeten krijgen? Ik heb trouwens ooit een keer bij op een vakantiehuisje. Met een paar gasten, goed gedronken. Had ik een hele pot drift bij in de jacuzzi van de buren gestoken. Ja, dat is mooi.
1: Oh, dat vind ik wel heel grappig.
0: Ja, ik dus ook. Maar dat kon echt niet, want zijn jacuzzi kun je bijna afschrijven.
2: Sowieso, maar wel vetvrij in ieder geval.
0: Ja, hij is helemaal vetvrij. En heel veel schuim. Waar zou jij een rode kaart voor moeten

0: Zandvoort. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op 1 plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
30: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
29: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
30: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
29: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
30: Handig?
29: Ja, van de Belastingdienst.
27: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
31: Goedemiddag, je luistert de Slammiddagshow met je weerupdate door weer online. Vanavond op veel plaatsen zon. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt. Lokaal van noord naar zuid 19 tot 28 graden. Slamverkeer door Flitsmeister. 87 vertragingen. 400 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Door een auto met pech daar een half uur. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoude Rijndijk en de Plaspoelpolder. Een auto met pech, een half uurtje. A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Verkeer wordt omgeleid daar, kost je een half uur. A50 richting Oost tussen Grijsoord en Valbrug. Sorry. Ongeluk, half uur. En laatst in het overzicht A67 richting Eindhoven tussen Eersel en De Hocht, Randweg en N2 West. Daar ook een half uur. Er wordt geflitst behoorlijk op 11 plaatsen. A4 richting Bergen op Zoom bij 245.0. De A6 richting Lelystad 69.4. De A7 richting Groningen bij 168.1. A9 richting Alkmaar 46.5. A10 richting Zeeburger Tunnel 11.3. A16 richting Dordrecht bij 7.9. A27 richting Almere bij 115.0. A27 richting Hilversum 112.4. A28 richting Hogeveen 160.6. A50 richting Zwolle 213.2. En de A59, de laatste, richting Breda bij 111.9. 17:30 geweest. Headlines, die krijgen we van het ANP. En daar zit Fransie. Hoi Frans.
0: Goedemiddag. Het kabinet voert de druk op bij de lokale politiek om zich te houden aan de spreidingswet. De eerste 10 gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten langskomen bij asielminister Van der Brink. President Trump heeft inderdaad met de FIFA gesproken over een rode kaart voor een Amerikaanse sterspeler, zei hij op een persconferentie. Maar niet om de schorsing te schrappen, alleen om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse voetballer. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, zegt Trump. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
31: Thanks Frans, wij vragen ons over die rode kaart gesproken. Wij vragen ons vandaag in de Slammiddagshow af. Waarvoor zou jij een rode kaart hebben moeten krijgen in het leven? Jongens, we hebben al een hoop criminelen in de app, hoor.
1: Zo, niet te zuinig. En een hoop anoniempjes, kan ik je melden.
31: Een hoop anoniempjes. Heb jij nog een goed verhaal? Waarvoor zou jij een rode kaart moeten krijgen in het leven? Laat het even weten via de Slam-app rechtsboven in het tekstblonnetje.
2: Patrick, Erik, Jan en Julia.
31: Een audio-appje is natuurlijk het allerleukste.

0: Snap ik ook niet.
1: Nee, ik ook niet inderdaad.
0: Een van de weinige radioliedjes overigens, waar de titel niet in gezongen wordt.
1: Oh, kom ça.
0: L'amour toujours. Oh jongens, onze luisteraars die zijn criminelen. Wow. Wij vragen ons vandaag af, waar zou jij een rode kaart voor moeten krijgen in het leven? Zal ik even beginnen met Dennis?
2: Mm. Ja.
3: Een rode kaart, omdat ik in 2011 mijn 14.000 bitcoins heb verkocht.
0: Oh.
3: Ja, anders was ik nu de Nederlandse Elon Musk.
0: Oh, ja. Maar wacht, 14.000 bitcoins?
1: Wauw.
0: Wat is de bitcoin nu waard? Nog steeds 10.000 of zo?
1: 51 of zo. Dat is wel een beetje, ja, een beetje
4: Dennis, dom. Voor ons ben je gewoon een Nederlandse Elon Musk.
1: Zo is het, je blijft onze held.
0: Even kijken hoor, Tom.
5: Hoi Slim. Hoi. Ik heb ooit een toenmalige vriendin een beurt gegeven in het bed van mijn ex. Oeh. Bij haar thuis, terwijl ik aan het oppassen was op mijn zoon. Nee. Zo was toen ik mee naar een feestje of zo. Wij leefden toen op goede voet, dus nou ja, dat was toen.
1: Oké, lekker jongen.
0: Ja. Oké, dan. Richard heeft een heel verhaal ingesproken.
6: Op maatjes waren we op stap in Amsterdam. Een vriend van mij die had wat een broodje bouwen uit de veebelmuur. Okay. En Zanik zit te kouwen en hij zegt, toe, zegt hij. Komen er allemaal peuken uit zijn mond.
0: Nee.
6: Allemaal peuken schieten eruit.
0: Gaat
6: hoor. What the fuck is dat nou dan? Want iemand had hem uitgeholpen, die bal. Die had gewoon zijn asbak van zout erin uitgelegd, denk ik. Nee. Hele ding. Maar in ieder geval, wij gaan peuken komen op hetzelfde idee natuurlijk. Wij gaan dat ook doen. We zitten in de auto, lekker balletjes zitten we helemaal uit te hollen. Hoppend met vorkjes en stokjes pakken we een beetje hondenstront. Doen we in die bal. En we gaan een nieuw balletje halen. En we wisselen hem om. Dan komt er echt zo'n spierbundel. Weet je, van de sportschool. Van een uit onze gorilla weer shirt of ook. Weet je. En ik denk, ach nee toch, die gaat hem toch niet pakken. Ja hoor. Ja, pakt het precies dat schuifje pakt hij. En hij koud. Nou ja, spuugt hij daar de hele type zooi onder. Hij spuugt de hele tering zooi onder. Maar dat is voor nu definitief echt een rode kaart.
1: Ja, 100%.
6: Dat zal ik nou niet meer doen hoor.
1: Wauw, dit is echt 2.0.
0: Wauw, Richard.
4: Dat hij ook heel veel mensen op ideeën heeft gebracht.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, nee, niet doen jongens. Dat is een goor. We hebben een anoniempje aan de telefoon. Hallo anoniem.
1: Hallo anoniempje.
7: Hi, goeie. Middag.
0: Ik ben, ja, vooral omdat je anoniem wil blijven, ben ik heel benieuwd naar jouw verhaal. Waarom heb jij een rode kaart
4: verdiend?
1: Welkom in de biechtstoel.
7: Nou, ik niet per se. We waren met een groep jongens, waren we heel lang geleden op het Appelhof. 15, 16. En we hadden buren, een paar dames, een groep dames. En die gingen naar het strand. We waren echt van die dames die fietsen gingen huren en die in de duinen gingen fietsen. En wij vonden op een gegeven moment een fles Fanta in onze koelkast. En die was half of drie kwart vol. En die hebben we met z'n allen volgepist.
0: Hey.
7: En die bij hun in de koelkast gezet. En op het moment dat die dames thuis kwamen, vonden ze hem. En ze wisten niet waar die fles vandaan kwam. Alleen ze vonden de nasmaak van de Fanta wel heel bijzonder.
1: Die komen toch allemaal in de hel? Wat is dit nou?
0: Ja, maar ik heb dit ook wel eens gedaan, maar dan niet met pis, maar gewoon met melk. Weet je, dat je melk in een sinaasappelsappak stopt en dat je daarna iemand over zijn nek, dat is grappig. Maar erin pissen, anoniempje. Erin pissen.
4: Oftewel, er zaten dus geen leuke meiden bij.
0: Nee.
7: Nee. Nee, inderdaad.
0: Oh. Ja, Johan, dat moet je nooit meer doen. Maar heb je toegegeven of niet?
4: Nee, natuurlijk niet.
7: Nee?
0: Oké. Nou, je bent een goed mens.
4: We houden van je.
0: Dankjewel. Fijne avond. Hoi. Slam in.

0: done.
1: That's the freaky one.
2: Je luistert Slam, het station met de dikste beats. En ook de allerbeste nieuwe muziek. En de beste tickets voor de beste festivals. Binnenkort, Loveland Festival. Wij hebben tickets liggen. Wil je erbij zijn? Let op het alarm.
3: Every time that we freak. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: op de lijn. Gewoon zeit, hè? Let op het alarm. Komt het alarm voorbij, dan heb je festival. Dan wil jij misschien wel weekendtickets voor Loveland 5 tot en met 9 juli. Nee, sorry, 8 en 9 augustus. Deze week weer de tickets. Maar het is al 6 juli, hè? Dus hoor je denken,
1: hard, hè? Gaat sneller.
0: Minimaal. Zomervakantie is ook al begonnen, hè?
1: Klopt.
0: In het noorden, dacht ik.
1: Ja, die van mij, die nu is de laatste week. Die heeft net de toetsweek achter... Maar eclatant succes, de toetsweek. Ja. Hij kreeg vandaag de cijfers terug.
0: Alles goed?
1: Die kreeg zakgeld, jongen.
0: Oh, wat goed.
1: Hoppakee. Dus geweldig. De laatste weken en dan is klaar. Heerlijk.
0: Lekker, jongens. Lekker 6 weken op vakantie. Heerlijk. Zit je 6 weken met kinderen opgezet. Zometeen, lekker uit je

0: En je hoort hem zometeen in de mix in de Slijmiddagshow Mashup.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
8: Ja.
7: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeenten Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat is het nieuws op Slijm.
0: Dankjewel Frans, 6 uur geweest. Zometeen Another Talk to You komt eraan. Ook Avicii, Levels en de middagshow Mashup met Bruno Mars tijdens vandaag. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 90 vertragingen, dik 400 kilometer in Nederland. En dit zijn het langste, A17 richting Dordrecht. Tussen De Stok, ken je dat?
13: Ja.
0: De Stok en Roosendaal-Noord. Ongeluk daar, 30 minuten. A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Verkeer wordt daar omgeleid. Kost je nu 25 minuten. A50 richting Osdam. Tussen Waterberg en Rijnbrug. Daar 3 kwartier later aan je avondeten. En de A58 richting Tilburg. Tussen Breda en Ulfhout, 30 minuten. Laatste in het overzicht, A58 richting Breda... tussen de Baars en Tilburg-Reeshof. Een 30 minuten daar.
13: Flitsers, A1 Amersfoort Eemnes bij Baarn, 38. A4, grens België, Berg op Zoom bij Ossendrecht, 245. A6, Muidenberg, Lelystad, waar de koning volgend jaar Koningsdag gaat vieren.
0: Ik hoorde het, ja.
13: Schijnt er supergezellig te zijn.
0: Lelystad.
13: 69,4. A7, Drachten, Groningen, 168,1. A9, Haarlem-Alkmaar bij Sparendam, 46,5. A10, Diemen, Zeeburgtunnel, 11,3. A27, Hilversum-Almere, 115. En Almere-Hilversum, 112,4. En de laatste dan, in ieder geval in mijn hoofd... A59, Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle, 111,9.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: En tickets voor Loveland Festival 8 en 9 augustus gaan eruit. Binnenkort. Gaat niet lang meer duren, let op dat festivalalarm. Avicii komt eraan na Another.

0: Nummer 1 in de Slam Dance 1000, Avicii en Levels.
1: Slam Middagshow, mashup.
0: Oh jongens, we zitten lekker in de timing vandaag. Kijk eens op die klok.
2: Oh, 10 over.
0: Precies. Lekker uit je fles om 10 over 6.
2: Zeg, Bruno Mars.
0: Stond in de arena afgelopen dagen. 4 keer maar liefst heeft hij een onwijs dikke show gegeven in de Amsterdam Arena. En ik had afgelopen weekend echt zoiets van, ah kut, had ik wel bij willen zijn.
2: Ja, wat een held is dat.
0: Gewoon dat je even vergeten was om daar kaarten voor te regelen of wat dan ook. Toch niet over nagedacht, maar toch een hoop mensen die daar hebben kunnen genieten van een heel goed concert van Bruno Mars. Die overigens elke avond een Nederlands tintje toevoegt, hè?
2: Ja.
0: Zo fietste hij gisteravond met een oranje vlag, of nee, oranje sjaal.
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Over het podium, vind ik dat heel erg leuk. Ja, blijft toch wel echt een wereldster, Bruno Mars, daarom vandaag in de mashup. We hebben hem in de blender gegooid met Dua Lipa.
2: Oh, dat is hartstikke leuk. Wat ik me trouwens afvraag. Sjaal, dat schreef je vroeger S-H-A-W-L, geloof ik. Maar dat mag tegenwoordig met S-J-A-A-L, hè?
0: Is dit zo?
2: We zoeken het even. Maar wat had je verder? Sorry, jongen, dat ik je weer interrupeerde.
0: Nee, dat maakt niet uit. Ik vind het een heel leuk feitje, want ik wist dat niet.
2: Ik zoek het zo nog
0: even. Heb je het dan over jaren 40? Of?
2: Toen ik geboren werd, jazeker. Ja.
0: Oké. Dua Lipa vandaag en Bruno Mars, Uptown Funk in de mashup. Zijn we ready?
2: Ja, zeker.

0: Dua Lipa, Houdini vandaag in The Measure met Bruno Mars, Uptown Funk. Het werkt wel lekker, toch, deze?
1: Ik vond het leuk.
0: Toch?
2: Ja. Ik vond hem lastig. Ik krijg hetzelfde gevoel bij als laat maar zeggen, een hele knappe, chique vrouw en een Dacia Duster ziet rijden. Daar ga ik echt verslag. Dan denk ik, hoe kan dat nou?
0: Die hoort in de Fiat 500, zeg jij.
2: Ja, precies. Precies.
0: Okay. Nee, mag, hè? Morgen 6:10 krijg je een nieuwe middagshow mashup. In de middagshow waar het alarm nog steeds moet afgaan voor Loveland Festival.
2: Ja, zin in, man. Dat kan toch nooit lang duren? Zo.
3: De Slam Festival Zomer. App nu Festival met de Slam-app en win tickets voor Loveland Festival.

0: die wij Nederlanders ontdekt hebben natuurlijk, hè? Ooit.
1: En voor kraaltjes en kettingen verkocht. Ja, dat blijft toch niet.
0: Maar goed. Ja.
1: Nieuw Amsterdam werd New York. En dan gaat Empire State of Mind over. Volgens mij hoorde ik net een alarm, klopt dat?
0: Oh, ja.
2: De Slam Festival Zomer.
1: Was even schrikken, hè?
0: Nou.
1: Was even schrikken.
0: Emotioneel ook.
1: We hebben namelijk tickets liggen voor Loveland Festival 8 en 9 augustus. En het zijn weekendtickets die hier voor je klaar liggen. Camelfat is erbij, Max Dean is erbij. Frankie Rizzardo, Vintage Culture, Olivier Weiter, Wade, Rosie, Colin, Eric Priest ook, hè?
0: Ja, lekker man, lekker.
1: Als jij festival hebt geappt, dan kan dit jouw telefoon zijn.
3: Met Daniela.
1: Zo, die ging niet eens over.
0: Oh, nou, nou, nou.
1: Hallo,
3: ik heb hem in mijn hand.
1: Je hebt hem in je hand.
3: Met Daniela.
1: En de telefoon ook?
0: Ja, ja, rustig maar. Twee Daniela's. Hi, Daniela.
3: Hoi.
1: Met je vrienden van Slam spreek je.
3: Oh, top.
0: Hij schat. Ja, rustig maar eventjes. Rustig. Je had net jullie aan de lijn in een voorgesprekje, want ik heb hier wat info. Daniela, je komt uit Amsterdam en je bent 37?
3: Klopt, ja.
0: Volgens de grafieken ben je dan over je biologische piek heen. Dus jij alle tijd voor festivals als man en vrouw je eigenlijk niks meer doen.
3: Wat bedoel ik?
0: Heb je de afgelopen maanden, heb je de afgelopen week al een festivaletje gepakt, schat?
3: Al een aantal dit seizoen. Dus het is nu een beetje aan het aflopen.
0: Oké. Okay, welke?
3: Ja, Digital 909.
0: Oh, lekker.
3: De zon.
0: Oh, je bent echt een feestbeestje hier, meid.
3: Ja, daarom. Dus deze stond op de planning, maar het was niet gelukt om kaarten te krijgen. Dus toen dacht ik, dan probeer ik het maar om te winnen.
0: Oh, wauw, maar ik hoop het zo voor je. Want Patrick is, streng, doch rechtvaardig.
1: Oh, je gaat hem terugkoppelen nu.
0: Ja, wat doe jij
1: ik denk,
0: nou?
1: Laat je even maar gewoon in je waan met deze meid. Wat een gezellig gesprek zo. Oké, maar je woont ernaast dus?
3: Klopt, om de hoek. 10 minuten fietsen.
1: Oh, dat is toch waanzinnig. Met de fiets naar een festival, dat is toch waanzinnig. Dat is wat je wil. Heb je een favoriet artiest die je wil gaan zien?
3: Nee, ik heb er te veel. Dat vroeg Julia net ook. Maar ik heb nu een soort blackout wie er ook allemaal weer allemaal komen.
1: Zal ik ze even voorlezen?
3: Graag.
1: Camelfat, Max Dean, Frankie Rizzardo, Vintage Culture en er zijn nog heel veel meer.
4: Phantom, Woman,
3: die wil je allemaal zien, toch?
0: Ja, hoe dan, hè?
1: Heerlijk. Jij bent erbij, Loveland Festival! Yeah.
3: Heel blij. Heel blij, echt top.
1: Gefeliciteerd. Jij wint weekendtickets van Loveland Festival. Wie ga je meenemen?
3: Ja, vriendinnetje van mij.
1: Leuk. Veel plezier.
3: Dankjewel.
1: En niet fietsen, maar kruipen naar huis.

0: Instagram Artime. En daarvoor een hele blije Danielle die tickets wint voor Loveland Festival Weekend Tickets. En denk je nu, kutzooi, ik heb een aas gegrepen. Blijf slim luisteren, want heel de week wil je nog tickets voor Loveland Festival. En zelfs in de ochtendshow. Dus morgen vroeg win je ook gewoon tickets voor Loveland Festival. Dus hou hem bij Slam. Dit is de Slam Festival Zomer. Het is een hele knappe blonde vrouw uit Duitsland. Heeft heel veel hits gescoord in de Zero's. En is ineens weer terug. Het is jaren geleden dat we iets van haar gehoord hebben. Tenminste hier in Nederland. Wie is het? Je hoort haar zometeen in beatboxen met dus haar nieuwe single. Dan kan je erop stemmen. En ook deze BB Rexha komt eraan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting... bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Goedenavond, je luistert Slam en je weerupdate door weer online. Vanavond op veel plaatsen zon. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal een regenbuitje hier en daar. Van noord naar zuid 19 tot 28 graden morgen. Dan hebben we naar de wegen met Flitsmeister. 55 vertragingen, bijna 300 kilometer in Nederland. Nog best wel druk voor een maandagavond. Dit zijn de langste, A4 richting Rotterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en de Plaspoelpolder. Een auto en pech daar, half uur. A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan Den IJssel en het Terbrechtseplein. Verkeer wordt daar omgeleid, een half uurtje. A27 dan richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Verbindingsweg dicht, half uur. A50 richting Oost tussen Waterberg en Renkum. Daar 20 minuutjes komt er een auto met pech. En ook een auto met pech op de A58 richting Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. Dat kost je daar een half uur. Dan wordt er geflitst op de volgende 11 plaatsen, maar liefst. A4 richting Bergen op Zoom bij 245.0. A6 richting Lelystad bij 69.4. De A7 richting Groningen bij 168.1. A9 richting Alkmaar bij 46.5. A10 richting de Zeeburgertunnel 11.3. De A16 richting Dordrecht 7.9. A27 richting Almere 115. A27 richting Hilversum 112.4. A28 richting Hogeveen bij 160.6. A50 richting Zwolle bij 213.2. En de laatste in het overzicht is de A59 richting Breda. Daar staan ze bij 111.9. Half 7 geweest. De headlines krijgen we van het ANP. En daar zit Fransie voor ons.
10: Goedenavond.
9: Hoi, hoi.
10: Een speciale politieeenheid heeft een eind gemaakt aan een gijzeling in Tiel. Daar werd volgens Omroep Gelderland een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Opnieuw een grote sextortionzaak. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt omdat die meisjes om naaktfilmpjes zou hebben gevraagd, waar hij ze daarna mee chanteerde. Er zijn veel slachtoffers, maar hoeveel precies wil de politie niet zeggen. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Een fout in de meetapparatuur was de boosdoener. En daardoor leek het alsof het net overbelast raakte, waarop de beheerder besloot de elektriciteit er even af te halen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
9: Yo!
11: Patrick, Erik, Jan en Julia.
9: Ja, hier geen storing hoor. We draaien de beste beats. Zometeen gaan we beatboxen. Naar Drake en BB Rexha samen met Faithless New Religion.

0: Drake, Wizkid en Kyla. One Dance. En van dance naar gevecht. Beat. Boxen. Ja joh, we gaan de ring weer in.
1: Daar gaan we weer.
0: We gaan weer op de vuist met elkaar. Nou, niet letterlijk, hè, geen zorgen. Er zijn wel eens brieven binnengekomen hier bij Slam van. Ga je dan echt de ring in? Ga je echt...
2: Nee.
0: Vriendschappelijk gevechtje. Zo erg is het niet. Hè? Gewoon met de zachte hand. Jou en ik hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen welke je wil horen. Kruip alvast even in de Slam-app. Rechtsbovenin vind je een WhatsApp-icoontje. Als je daarop drukt, kom je uit in je eigen WhatsApp. Kun je je mening even inspreken. Of typen wat je zelf prettig vindt. En dan deze kant op sturen. Dan zeg je alleen even, ik wil het liedje van Julia. Of ik wil het liedje van Patrick. Dan is Erik Jan onze scheidsrechter. En die is streng doch rechtvaardig. Nou, we krijgen 10 seconden de tijd om te pitchen. En het is natuurlijk, ja, maandag. Elke vrijdag komen er heel veel nieuwe liedjes uit. Dus we hebben 2 pareltjes meegenomen, volgens mij. Toch?
1: Ik heb zeker een pareltje weer meegenomen.
0: Oh, en anders ik wel. Ben ik klaar voor jou?
1: Ja.
0: Daar ga je.
3: Team Julia.
1: Ja, Madonna is terug. Oh. Ze heeft haar nieuwe album uitgebracht. En een van die pareltjes op dat album is die met Martin Garrix. Dus het is echt een topper voor de festivalleiders.

0: gewoon viool in. Maar sowieso episch voor die Martin Garrix toch, hè? Dat je mag samenwerken met Madonna.
1: Ja.
0: Ja. Dan maakt het ook niet uit wat je maakt, denk ik. Toch?
2: Nee, dat hoor ik.
1: Jij bent scheids.
2: Oh, sorry.
0: Oh, sorry.
1: Altijd hebben mijn liedje.
0: Ja, dit is zo'n eentje, die moet je twee keer horen, ben ik bang. Ik vind hem wel goed, hoor. Wil je deze horen, dan app je Julia met de slam. Sorry, hoor.
1: Oh, bij Patrick doet dat nooit.
0: Nee.
2: We zullen
0: nee, maar ik dek hem even in. Mag ik nu?
2: Ja.
3: Team Patrick.
0: Ah, dit is een knaller, jongens. Dit is een knaller. We kennen Cascada nog, toch? Uit
2: Natuurlijk.
0: Duitsland. Die prachtige blonde parel.
2: Jawel.
0: Nou, ze is ineens weer terug. Cascada heeft de nieuwe. En die heet... Utopia.

0: simpel.
1: Ja, zo simpel. Nou, bij deze horen dan heb je Patrick. Beatboxen. Meeste stemmen gelden, dus je hebt nu Julia of Patrick met de Slap app. Audio appje vinden we het allerleukst. En dan kom je ook nog eens met je eigen stem gratis op de commerciële landelijke radio. Er betalen mensen bakken met geld voor, maar jij krijgt het voor elkaar.
2: Ik vind het toch lastig. Het is alsof ik moet kiezen tussen zo'n familie Porsche of die Ferrari Lucia. Weet je, dan denk ik van ja, het is allemaal wielig. Het rijdt. Weet je, maar lastig. Maar heb je zoiets van, ja man, bizar. Ik ga voor bizar. Dan kies je Team Juul. Dat is dan Madonna en wat ze ervan hebben gemaakt. Heb je zoiets van, nee man, ik ga voor die andere. Die andere, die
3: ook opeens weer terug is.
0: Cascada.
2: Die Duitse, laat maar zeggen. Ja. Prima mensen, weet je wel, niks mis mee. Maar dan doe je de Team Patrick. Get out there.
0: Martin Garrix of Cascada, zeg het maar via de Slam app. Julia of Patrick, meeste stemmen gelden. En je hoort het, Erik Jan is onwijs Zwitserland. Die staat helemaal in het midden. Maar er gaat geen stem verloren.
2: Zo is het.
0: Uitslag komt eraan naar Frankie Rizzardo.

0: Shinjuku. Ontdekt je trouwens ook hier in Beatbox, hè?
1: Ja, toen had ik wel gewonnen.
0: Toen had je wel gewonnen, nu denk ik niet. Nieuwe van Madonna staat met Martin Garrix. Wel echt een epische samenwerking. Heet Bizarre, wil je die horen, dan app je Julia.

0: Shinjuku. Ontdekte je trouwens ook hier in Beatbox, hè?
1: Ja, toen had ik wel gewonnen.
0: Toen had je wel gewonnen, nu denk ik niet. De nieuwe van Madonna staat met Martin Garrix. Wel echt een epische samenwerking. Heet Bizarre, wil je die horen, dan app je Julia. De nieuwe van Madonna staat met Martin Garrix. Wel echt een epische samenwerking. Heet Bizarre, wil je die horen, dan app je Julia. Of onze blonde parel Cascara die ineens terug is. Team Patrick vandaag. Welke wil je horen? Laat het even weten via de Slam-app. En Erik-Jan is onze scheidsrechter. Hebben we even een kleine tussenstand?
2: Ja. Ja. Ja, zoals Alexander en mijn pareltje al zei. Het is wel iconisch, Madonna. En dat heeft ze gelijk. Maar weet je, het is met die oude gast die al dus jaar in de media meegaan. Op een gegeven moment moet je wel afscheid nemen. Je staat wel voor, Petje.
0: Sta ik voor?
2: Keihard.
0: Nou, dat is geweldig nieuws.
2: Ik vind hem te moeilijk.
0: Te moeilijk. Oké, ben jij weer de scheidsrechter? Meeste stemmen gelden. Uitslag hoor je zometeen na deze uit de 90's. Erik-Jan heeft er nog aan meegewerkt. Rhythm is a Dancer. Rhythm.

0: Snap and Rhythm is a Dancer. Beat Boxen. In de Slijmiddagshow willen we elke dag gaan beatboxen. En rond 6:30. Jij mag kiezen tussen twee liedjes. De meeste stemmen gelden. Toch Erik Jan, scheidsrechter.
1: En dat, dat komt veel binnen. Laten we eens even luisteren naar de voice-appjes die in grote getalen binnen zijn gekomen.
2: Sorry jullie, ja, maar ik ga vandaag voor Patrick. Oh. Dat is wel een supergoeie hoor. Groetjes van Anneke.
3: Hey Slam, ik ga voor het rammetje van Patrick.
4: Ja, we gaan voor Madonna. Meest iconische artiesten. Doei.
5: Hey, toppers van de middagshow. Ja, team Julia vandaag.
0: Oeh, nou zoals je hoort, dit gaat een beetje alle kanten op.
6: Nou
0: ja,
6: ik kijk even naar Erik-Jan.
1: In de voice-appjes ging het alle kanten op.
0: Oh.
1: Maar er kwam ook een hoop tekst binnen. Ja, joh. Het was een lekker nummertje. Ze hebben hun best gedaan. Laat ik het daarop houden. Maar ik denk dat hij gewoon te moeilijk was. En hij moet, wat jij zegt, Petje, je moet hem een paar keer horen.
0: Ik denk dat je deze twee keer moet horen. Want productie-wise is wel echt een goede plaat, hoor. Het is echt een goede track.
6: Dankjewel.
0: Ja, moet ik nog een roffel in starten of is dat wel beklonken?
1: Nou, doe maar een roffeltje.
0: Dat hoort wel bij, hè.
1: Nou, die welbekende plus en minnen. Is dit keer de winnaar geworden met 75%. Team Patrick Cascada Utopia.
0: Beatboxen. Ja, Niels die appt ook nog. Altijd Cascada. Ben ik het wel mee eens. Cascada maakt gewoon alleen maar goede plaatsen. Dit is haar nieuwste, Utopia.

0: Slammiddagshow, Lil Nas X.
1: Mooi.
0: Star Walking. Star Walking. Heb je wel eens de Walk of Fame in L.A.?
1: Ja, ja.
0: Ben je er wel eens geweest? Want jij,
1: nee.
0: Oh nee, Las Vegas.
1: Las Vegas ben ik geweest, alleen nog nooit.
0: Dat is echt treurig.
1: Is het zo?
0: Ja, je hebt er zo'n ander beeld bij. Op het moment dat je daar loopt, heb je precies van... hè, wauw, het is al die jaren echt heel anders voorgespiegeld.
1: Maar het is gewoon een stoep met een paar sterren in de steden, toch?
0: Het is een stukje plebswijk in L.A., en dat stoepje, dat is het enige interessante daar zo. En dan heb je nog die bioscoop natuurlijk, die is iconisch. Maar voor de rest moet je wegbanen tussen de zwervers en die crackjunks.
1: Ja, dat is wel waar. L.A. is eigenlijk helemaal niet zo'n hele... Ja, het zal een mooie plek hebben, hoor. Maar
0: doe gewoon als de koning, ga lekker naar Lelystad.
1: Zeg maar, ja, inderdaad. Kijk, Hollywood is natuurlijk gewoon een prachtige plek... met hele mooie dikke kasten van huizen. Maar ja, verder is het allemaal niet zo boeiend, inderdaad. Goed gesprek.
0: Ja. Waarom ook? Jongens, jij nog iets? Ja,
1: ik denk, waar gaan we naartoe ook?
0: Niemand interesseert. Nee,
1: okay. Nee. Hey, jongens, wat ik wel even wil roepen, zometeen. Yes, er in de studio.
0: Ja, oh, leuk, man. Dat is leuk. Slam.
1: Coming up. Over sterren gesproken.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat is het nieuws op Slam.
15: Fransie, dankjewel. 7 uur geweest. Zometeen meer Slam middagshow met Prospa en Usher. Hak even zin in. Zeg maar Lil Jon. Yeah. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 9 vertragingen. En dit zijn de langste. De A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. Dat 12 minuten. A15 richting Gorkum. Tussen Deil en Leerdam. 10 minuutjes daar. En de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Kortland Aqueduct.

0: te flitsen bij Sprangkapelle 111,9.
1: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zomerlang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Ja, over een uurtje weer. Slam Sunsets natuurlijk, hè. Helemaal zin in. Zometeen Jaden Boysen. Usher komt er ook aan met Yeah. En dit zijn Prosper en Clooney. Free Your Mind.

0: Nog bij je tot 8 uur vanavond. Ik wil toch even Erik-Jan aan jou vragen. Hoe is het nou met jouw McDonald's date?
1: Ja!
0: Want jij hebt ons een tijdje geleden verteld. Ja, dat er in één keer iemand naar jou toe kwam.
2: Het is wel bekende sisser.
1: Oh.
0: Oh nee, is het helemaal weg?
3: Ja.
0: Want neem ons nog heel even mee naar hoe dit liep. Gewoon mensen die het verhaal gemist hebben, want dit is gewoon een goed verhaal.
3: Vorige maand. Ik ging met mijn oudste zoon even een Mackie klappen. Dus we zitten daar zo en op een gegeven moment komt er een grietje op me af, een jaar of 19. Hallo meneer, bent u zo vrijgezel? En ik, oh wauw, dit is strafbaar. En toen zei ik, ja, ik ben niet getrouwd. Ja, mijn moeder vind je heel leuk. En toen zat er een moeder, dat ik dacht, oh, oké, best wel een leuke moeder.
0: Knappe vrouw.
3: Milf. En, nummer gegeven. Nou, er gebeurde even niks. En in één keer kwam ze de bocht om. Maar,
0: ja, diezelfde dag nog, hè? Zeg je aan detail?
3: Dezelfde dag nog. Zat wel 4 uur tussen.
0: Nou, dat is niet
1: dat
0: lang.
1: Dat maakt niet uit.
0: Dat is niet lang. Dan.
3: Maar het liep allemaal niet zo soepel.
0: Maar hoezo?
1: Ja, heb je wel gevraagd of ze iets wil doen binnenkort?
3: Ja, maar het gesprek liep al niet zoals ik het wilde.
1: Wat?
3: Ken je dat? Nou, dan stuur je wat. Je hebt toch wel eens, dan stuur je iemand iets en dan verwacht je een bepaald antwoord terug. En dan krijg je een ander antwoord terug dan dat jij eigenlijk wilde. Als ik bijvoorbeeld stuur, wat ga je vanavond eten? En dan verwacht ik op dat moment bijvoorbeeld nasi. Maar als ze dan zegt van, ik ga zelf pizza's bakken. Ja, dan raak ik van slag. Ik zie van, waarom zou je in godsnaam pizza's bakken als je een
1: pizza... Doe dat niet zo autistisch.
0: Wat ik wou net zeggen, dat is een spectrum gedrag.
3: Dat heb je dan toch...
1: Nee,
3: tuurlijk niet, wat boeit dat. Dan zeg je, wat leuk, heb jij een pizza over?
1: Wat doe je er dan om?
3: Zullen we een keer samen een pizzaatje maken?
1: Precies.
3: Wil je mijn pizza zien?
0: Petje, hou jij even je mond, want jij bent een man. Joel, kijk. Het nadeel van zo oud zijn als ik, is dat je die red flags van tevoren al ziet. Kijk, want jij hebt de afgelopen... Ik ken jou 6 jaar. Jij hebt ongelooflijk vaak zitten daten. En na 2-3 weken kwam je toch achter, dit is het niet helemaal. Kijk, dat stukje van dit is het niet helemaal, heb ik al als iemand dan zegt van, ik ga zelf pizza's bakken. Want dat vind ik echt heel raar. Ik vind dat heel raar. Ja,
3: ik zeg niks.
0: Okay. Als je pizzeria's hebt, je hebt de appie, dan heb je een vrieskist, dan liggen ze voor €1,30. Als je dan voor €6 rommel gaat kopen op een pizza.
1: Soms
0: is dat leuk.
1: Het is toch echt zo leuk. Dus niet, ik zou het ook doen als een date, hoor.
0: Ja.
3: Het is het niet geworden.
0: Nou. Ik heb een pizzarette thuis.
1: Ja.
0: Zal ik die een keer aan je uitlenen? Ga jij een keer pizzaretten?
1: Dan kun je kleine mini-pizza's maken.
0: Maak je mini-pizzatjes.
1: Ja.
3: Ja, maar kijk.
0: Ja, dat vindt iedereen leuk.
3: Als ze dat had gezien, mini-pizzas, dan was ik nog naar naartoe gegaan om die handel uit de kast te trekken en gewoon voor de ogen kapot te stampen. Want dan ben je echt knettergek. Als je mini-pizzas maakt, dan is er echt iets grandioos mis met je.
0: Ik vind het afwijkend. Maar goed, dus ja, door deze dus pizza's. Ja. Maar die is het dus niet doorgegaan.
3: Het is hem even niet geworden.
0: Ach, zonde.
3: En het
0: zonde.
3: Duurde ook veel te lang allemaal van weet je, dat is eigenlijk boter bij de vis. Dus je stuurt s'avonds een iets. En dan is het eigenlijk zo, dan moet je binnen 72 uur moet het afwikkelen. Dan kan je zo'n mensen in de ogen kijken. En dan hoor je ook... Want ik had ook geen idee hoe ze klonk. We hebben geen seconde gebeld.
1: Nou, je moet even bellen. Nee. Zo leuk, spraakmemo sturen.
0: We laten dit gaan. Dit wordt er niet meer.
1: Oh.
0: Nee, meneer heeft het al afgesloten. Ik zie het. Dit wordt niks meer. Erik-Jan is weer vrijgezel. 06...

Slam Festival zomer. We hebben tickets liggen voor Loveland Festival 8 en 9 augustus. Je kan erbij zijn, onder andere Camelfat is er ook, Max Dean, Frankie Rizzardo, Vintage Culture. Let op het festivalalarm, hoor je die voorbij komen? Dan app je festival met de Slam app. Morgen vroeg in de ochtendshow maak je kans en ook bij ons in de middagshow. En dit is de nieuwe Sam Veld.

0: Into the stars. Nieuwe muziek, Into the Stars. Zometeen Yes, R en Cruzo in de studio. Nieuwe versie gemaakt van Hey Schatje, ken je die nog? Je gaat hem zo horen en we hebben het zo met hem zelf over. En deze van Hugel hoor je ook.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
5: I want chicken.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Hansen.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Nou, handig van Slam. Je weerupdate om 7:30. Vanavond veel zon. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. En morgen, dat wil je weten natuurlijk. Morgen in het noorden een beetje bewolking. In het zuiden gewoon volop zon. 18 tot 28 graden.
7: Oh, lekker.
6: Lekker, hé. Slam verkeer dan door Flitsmeister. 2 vertragingen nog. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuutjes. En de A20 richting Gouda tussen het Kortland Aqueduct en Moordrecht. Door een auto met pech daar. 5 minuutjes. Flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Het is 7:30 geweest. Headlines die krijgen we van het ANP met Francie.
8: Goedenavond.
6: Hoi hoi.
8: Een speciale politieeenheid heeft een eind gemaakt aan een gijzeling in Tiel. Daar werd volgens Omroep Gelderland een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Opnieuw een grote sextortionzaak. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt omdat die meisjes om naaktfilmpjes zou hebben gevraagd, waar hij ze daarna mee chanteerde. Er zijn veel slachtoffers, maar hoeveel precies wil de politie niet zeggen. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Een fout in de meetapparatuur was de boosdoener. En daardoor leek het alsof het net overbelast raakte, waarop de beheerder besloot de elektriciteit er even af te halen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
6: Yo.
9: Patrick, Erik, Jan en Julia.
6: Cruzo en Yes Air. Zometeen in de studio. Ook Kesha ga je horen met TikTok. En dit is Hugel, Jamaica.

0: 7 over half 8. Afgelopen vrijdag is er een nieuw liedje uitgekomen, wat eigenlijk niet helemaal nieuw is, maar ik denk bij iedereen toch bekend in de oren klinkt. Hey Schatje uit 2007, kennen we toch?
1: Mm-hmm.
0: Van? Yes, sir. Hey Schatje, hey. Die kennen we toch?
1: Ja, je hoeft mij niet te vertellen, ouwe.
0: Ja, ik wacht op een antwoord. Hij heeft samen met Kruzo een nieuwe versie gemaakt en ze zitten hier in de studio. Laat je horen voor Kruzo en Yes, sir.
1: Gezellig, guys. Hey, allebei hier geweest, maar nou in een duo. Hoe dan?
2: Ja, we kwamen eigenlijk redelijk spontaan op ons pad eigenlijk van beide kanten. Ik wilde een van zijn platen in een eerste instantie remixjasje. En toen dachten we, zaten we met elkaar in de studio via een gezamenlijke link. En die zei...
3: Hey, shout-out naar Achie, man.
0: Shout-out naar Achie. Dus jij had eigenlijk een remix gemaakt van een Yes Air track?
2: Ja, dat was de eerste instantie.
0: En dat wilde jij checken of dat oké was. En toen zei jij Yes Air van, dan kom ik hem ook wel opnieuw inbleppen.
3: Ja, absoluut. Dan
2: is de studio sessie gepland. En toen,
3: ja, ik riep net al shout-out naar Achie, want dat is iemand die ik al heel lang ken. En die werkt samen met Kruzo. Kruzo ken ik natuurlijk ook wel van de scene. Alleen we hebben elkaar nooit echt eerder ontmoet. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik krijg best wel vaak van dit soort aanvragen. Van mensen die zeggen, hey, ik vind het vet om van een van je classics wat te doen. Maar je moet zuinig zijn op je classics.
0: Ja.
3: Alleen we hadden zodanig een goed plan. En de vibe was ontzettend goed in de studio. Dat ik dacht, hey, dit doet de klassieker niet tekort. Sterker nog, het gooit het in een lekker nieuw jasje, zeg maar.
0: Ja, gewoon een 2026 versie van Hey Schatje.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Hoeveel van dit soort verzoeken wijs jij af dan?
3: Ja, kijk, als ik dat zeg, klink je natuurlijk al heel snel arrogant. Dus
0: nee, ik snap het nu goed.
3: Zo bedoel ik het absoluut niet.
0: Maar 300 per week. Maar...
3: Ja. Jullie zeggen het. Nee, maar goed, je bent natuurlijk wel gewoon zuinig op het werk. Wat er nog steeds voor zorgt dat ik ieder jaar zoveel boekingen kan doen. En dus als je wat doet, wil je daar met heel veel liefde mee omgaan. Want zo zijn ook die klassiekers ooit tot stand gekomen.
0: Nou ja, ik snap dat ook heel goed. Je gaat niet elk liedje laten remixen en coveren. Want dan op een gegeven moment dan hoor je zoveel versies van je eigen track. En dan zit er vast een keer eentje tussen waar je niet helemaal achter staat.
3: Ja, en we leven in een AI-tijdperk.
0: Ook dat. Ja, dus, welke klassieker van jezelf ben je het meest trots op? Wat is jouw nummer 1?
3: Het is er echt niet eentje. Kijk, als je hebt natuurlijk voor de gebroken harten heb je uit elkaar. Voor de party animals heb je een hees, gaat je rampen neer. Nou, ik noem er maar even twee. En de hiphop liefhebbers roepen mijn pad. Dus ik denk dat we er echt een hoop hebben om uit te kiezen. En dan vergeet ik nog rampen neer.
0: Ja. Hey, yo, we bouncen op de beat. Dat is ook goed, ja. Hey, Kruzo, jij dacht van ik ga aan de haal met een liedje van Yes Air. Doe je dat vaker dat je dan... want ik neem... Oh, ben jij? Je bent jong, hè?
2: Doe eens een gokje.
0: 23.
2: Nee, ja, zo zie ik er wel uit. Maar ja. 28.
0: 28? Ja. Oké. Okay. Nou, dat was een hele wilde goktal. Maar dat was op zich, Yes Air, ook wel een beetje jouw jeugd, toch?
2: Ja, zeker. Ik zat vroeger op LimeWire te streamen.
0: Ja, man. Ja, ik ook. Maar doe je dat dan vaker, liedjes van jouw jeugd opnieuw maken?
2: Ja, en dan voornamelijk wel gewoon voor de sets en remix. Alleen dit was gewoon zo goed om dat zonder te maken als een remix. En dat hij ervoor open stond om ook nieuwe verses te doen, dat maakt het wel uniek.
0: Zullen we eerst even draaien? Dan weten de luisteraars ook waar we het over hebben. Willen jullie hem even aankondigen?
3: Nou ja, ik geef Kruzo de eer.
2: Nou, dit is Yes Air Kruzo op Dreef.
0: Laat je horen, Yes Air Kruzo!

0: Jeżar en Kruso!
1: Yes, lekker. Lekker dan.
0: Nieuwe muziek op een bekend deuntje. Hey, schatje natuurlijk uit 2007. Wat is het al? 19 jaar later, toch?
2: Ja, ja, tijd voor een jubileumconcert.
0: Tijd voor...
2: Ja,
0: inderdaad. Ja. Inderdaad. Want hoe lang duurt jouw carrière nu al? Dan sowieso 20 jaar.
2: Ja, nu ja, echt wel een 20 jaar. Je laat me oud voelen, man.
0: Sorry.
2: Maar we waren ook wel heel vroeg begonnen. Hè,
0: ik wou zeggen.
3: Ja, ja, ik wilde net zeggen, want het lijkt wel of je een zuurstoftank hebt. Want je bent eigenlijk echt bijna niks veranderd.
0: Ja, ja. Hey, je ziet er echt nog hetzelfde uit als 20 jaar geleden.
3: Doe je toch wel lekker?
2: Ja. Ik gebruik gewoon dezelfde dagcreme. Ja, yes, niet dronken, niet drinken. Ja, het klinkt allemaal zo halal als een gehaktbal, maar het werkt wel.
4: Maar is dat eigenlijk niet dan juist een idee nu? Want iedereen komt er een beetje met van die reunieconcert en zo en dat soort dingen. En het...
2: Ja, het was natuurlijk ook een inkoppertje, dat begrijp je.
4: Nee, ja, precies. Ja, dus maar... Ja.
2: En daar zijn we echt wel mee bezig. Ja? Kijk, ik ben aardig wat shows op pad het hele jaar door. Net als hoe Kruso dat ook is met zijn show. Alleen omdat ik nu natuurlijk wel die 20 jaar aantik qua carrière... zijn we wel heel serieus aan het nadenken over een ideale locatie... en om dit gewoon te doen. Want ja, dit wil ik natuurlijk wel vieren.
4: Ja, tuurlijk. Ja,
0: dat zou toch waanzin. Ik zou erbij zijn. De Yes Reunie, zou je het zeggen.
2: Je moet erbij zijn.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja.
0: Dat zou toch waanzin.
4: De Yes
0: Reunie.
3: Ja. Hey, en qua samenwerking, zit er eventueel meer in het verschiet?
2: Nou, ik vond het sowieso heel vet om... kijk, wat ik belangrijk vind bij een samenwerking... is dat het klikt, dat je allebei een duidelijk plan hebt. En dat had Kruso. En... ja, ik denk dat wij sowieso wel eens wat vaker de studio in gaan duiken. Dat weet hij alleen zelf nog niet.
0: Ja, bij deze geregeld.
2: Ja. Nee, ik vond het in ieder geval heel vet. Hoe heb jij dat beleven, jongen?
1: Ja, mega. Het ging ook echt allemaal vrij vlot. Want ja, ik denk, sinds de plaat af was, hadden wij de dag erna al meteen contact van... dit moeten we uitbrengen en moeten ook niet te lang wachten. En ik denk dat er een maandje tussen zat, hadden we samen een marketingplannetje bedacht en... Ja, de release ingepland. Dus het ging klopt, daar houden we van.
2: Absoluut. Maar dat is het ook wel. Kijk, het is als je nu bij samenwerking komt, dan wil je ook dat het klikt. Het moet niet alleen maar zijn, kom, we maken een liedje. Het moet gewoon een goed gevoel zijn.
0: Leuke sfeer in de studio natuurlijk, wil je ook hebben met elkaar.
4: Nou, dan heb ik dan ook weer een leuk idee. Ik kom met allemaal leuke ideeën voor jou.
2: Ja.
4: Het EK.
2: Ja.
4: Het WK is natuurlijk helemaal klaar. Maar jij had een oranje hit gemaakt.
2: Klopt.
4: Jij bent de voetbalanalist. Dus
2: ja, morgen zit ik trouwens weer bij NOS voor mijn Egypte tegen Argentinië.
0: Hey. Oh.
4: Kijk, precies.
2: Dus als analist.
4: Je hebt nog 2 jaar en maken jullie de nieuwe oranje hit.
1: Nou, misschien moeten we niet focussen op oranje. Gewoon op meerdere paden wedden.
4: Ja. Ja.
1: Egypte, oranje, alles.
0: Ja, Marokko. Marokko kun je ook meepakken dan, toch? Ja.
4: WK lied dan gewoon.
2: Ja, want we worden ook wel moe dat Shakira ieder jaar voor het WK gevraagd.
4: Ja, precies.
0: Ja, op een gegeven moment ben je er ook een keer klaar mee.
2: Jesser en Kruso.
4: Ja, het wordt
1: tijd. Het wordt tijd.
0: Ja, wat gaat het worden morgen, Jesser? Want jij bent voor Egypte dan, hè?
2: Ja, ik ga jullie de hele analyse besparen. Dat doe ik morgen wel
0: bij
2: de
0: TV.
2: Ja, op tv. Maar ja, goed, het wordt een zware pot. Maar ik hoop dat Egypte gaat stunten.
0: Tegen Argentinië is het, hè?
2: Ja, tegen Argentinië. Ik hoop gewoon dat Messi gewoon een keer ook een dagje verkouden is of zo.
0: Ja, ja, ja. Of hoofdpijn. Ja. En een gebroken been. En een lamme arm. Dat zou lekker zijn. Ja, dat is inderdaad morgen. En Kruso, voor wie ben jij? Ben je gewoon voor Nederland? Of heb je ook een...
1: Ja, Nederland. Maar
0: dat gaat niet meer, hè?
1: Het gaat niet meer.
0: Nee. Hebben jullie ook dat sinds we eruit zijn, dat het even 1 dag kut was en daarna gewoon wel alles kijken?
1: Nee. Ik ben er ook echt zuur van.
0: Oh, echt?
1: Ja, dan hoef ik het ook niet meer te zien.
0: Oh, maar ik ben vanavond gewoon weer voor de buis.
2: Hij wou ook helemaal niet meer met mij de marketing promotie.
0: Helemaal niks.
1: Hij nam zijn telefoon niet meer op.
0: Oké, leuk jongens.
2: Ja, ik kijk echt als een nerd alle wedstrijden.
0: Oké, okay, ja, vanavond Spanje-Portugal, dat wordt een mooi ook.
2: Ja,
0: toch?
2: Zeker.
0: Opdreven, het is de nieuwe van Yes Air en Kruso. Ze zitten hier in de studio. Ik vond het leuk jullie even langswaarden, jongens. Zeker. En laten we hopen dat dit een wereldhit gaat worden.
2: Dank
0: en wat Jules zegt, is eigenlijk een heel goed idee. Volgende keer gewoon een goede voetbaltrek.
1: Ja.
0: Toch? Volgens mij hebben jullie een gouden duo in Paien nodig, toch?
1: Ja, we doen.
0: Laat je horen voor Kruso en Yes Air. Thanks, guys. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.
3: En morgen zit je weer als analist. Vergeet het niet.
0: Bij de NOS, hè? Kort voetbal.
3: Precies dat.
0: Zometeen een nieuwe van Lost Frequencies. Live It All komt eraan. Dit zijn Coldplay en Avicii. Skyflow Stars.

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam, de nieuwe van Lost Frequencies. Hij is goed hoor, deze Live It All van onze vrolijke vriend uit België. Die vannacht natuurlijk een spannende nacht tegemoet gaat op het WK tegen de USA.
1: Hoe laat eigenlijk?
0: 2 uur dacht ik.
1: Oké, dan ga ik niet trekken.
0: Nee, dat ga ik ook niet volhouden hoor. Wij zijn er morgen weer met tickets voor Loveland Festival. Weer trouwens ook morgen in de ochtendshow. Dus let op dat festivalalarm. En zometeen Slam Sunset om 9 uur Noah Staal. Een uur lang in de mix tijdens de zonsondergang. En Vintage Culture hoor je zometeen vanaf 8.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Staar

0: 2,70. Lidl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: bewaren.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat is het nieuws op Slam.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Serieus?
8: Oh, wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: The sun goes down, the vibe goes up.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam Sunsets.
14: Slam.
15: Zie het als een waarschuwing voorafgaand, maar dit is denk ik een van de meest gekke sets die ik ooit heb uitgezonden op Slam. En ik werk hier op de kop af 7 jaar. In 7 jaar heb ik denk ik nog nooit een mix gehoord als deze. En zeker niet zo'n begin van Vintage Culture. Ja, dit is een track, het heet Modo Bass van Beltran. En dat zeg je waarschijnlijk weinig.

jij soms ook je ogen dicht bij een set? Als je niet aan het rijden bent natuurlijk. En je bedenkt, waar ben ik nu? Wat voor een plek past bij wat ik hoor? Als ik nu mijn ogen dicht doe en ik wacht even tot mijn kwartje lekker valt, dan ben ik echt in een soort futuristisch moeras. Ja, ik lig te dobber op een futuristisch moeras naast een futuristische stad. Wat een bijzondere zomersound hebben zij gekozen. Een soort zonsverduistering. Dieper, intenser dan de rest. Vintage Culture tot 9 uur met hun Slam Sunset in de mix.

Als de zon afscheid neemt, nemen wij het over deze zomer. Slam Sunsets. Iedere lekkere zomerdag dansen wij samen uit hier. Als die lucht goud gaat kleuren, dan gaan je speakers vol in het rood. Dat is eigenlijk wat je moet onthouden. En dan weet je dat je iedere avond gebakken zit hier bij Slam. De temperaturen worden beter deze weken. In Limburg tikten ze vandaag al om en nabij de 30 graden aan. En in de rest van het land zit dat eraan te komen. Terwijl de vakantie in het noorden al lekker bezig is. Bart uit Leeuwarden, hier nog 24 graden op het balkon. Biertje erbij, Slam Sunsets, meer heb je niet nodig. Rick uit Groningen, die staat achter de bar. Die moet nog 2 uurtjes, maar met deze set vliegt de tijd voorbij. Lekker hoor. Voor mij is het heel leuk om in de kroeg te staan nu. Ik zie Marieke, die gaat ook kijken naar de wedstrijd. Spanje-Portugal, maar die luistert in Spanje. Die ligt daar aan de Costa Brava op de camping. Ik weet niet of je daar jaloers op moet zijn nu met de bosbranden. Al die natuurbranden daar, maar Marieke, we wensen jou toch een hele fijne wedstrijd vanavond daar. De Slam Sunsets, ik heb hier tot 9 uur voor je. Vintage Culture.

0: lekker. Niks boven. Even lekker jazzen. Crystal Waters en Gypsy Piano bij Slam in the Mix.
1: Wat een heerlijke plaat weer. Zonnetje erbij, op de weg. I love it, man.
0: Om te vieren dat de maandag erop zit en dat het zomervakantie is in sommige delen van het land al, hebben wij de Sunsets in het leven geroepen. De hele zomer tussen 8 en 10.

0: Als ik deze set moet vergelijken met een vleeswagen, dan ga ik voor kip. Want deze set is erg veelzijdig. Vintage Culture, Slam Sunsets, met Manon.
1: Ja, yeah, hoi.
0: What's up?
1: Ja, het gaat lekker hier.
0: Dit is ongelooflijk. Jij appt een foto, jij bent aan het suppen in Zwitserland, maar...
1: Ja.
0: Dit is het meest mooie water wat ik ooit gezien heb.
1: Nou, dat bedoel ik. Het is echt geweldig hier. Echt, dat is niet normaal. Jullie moeten gewoon zelf een keer ondernemen.
0: Wij moeten daar met de studio gaan staan. Ergens.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Bij een meer in Zwitserland, compleet willekeurig, maar heerlijk. Manon, is het nu ook elke avond kaasfondue dan bij jullie?
1: Dat is in de winter.
0: Oh, oké. Okay. Wat eet je nu dan?
1: Wat eten we nu? Ja, worst-kezensalaat.
0: Kijk. En een beetje kartoffelsalaat hou ik altijd van bij de barbecue.
1: Een kartoffelsalaat, ja, heerlijk.
0: Geniet ervan, Manon, en hou ons lekker aan.
1: Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel voor het belletje.
0: Mooie reis.

0: dus ook nog gedraaid. We gaan wat zonniger. We gaan naar Noah Staal, de eerstvolgende hier met zijn Sunset.
1: Dat is echt, ik heb een wel tranen in de ogen. Wat ben ik blij om dit te horen.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slash.

0: Tour.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: The stories are true.
1: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
3: See her light up the night in the sea.
6: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk, hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Tis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat is het nieuws op Slam.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja,
19: dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
22: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
23: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
24: Kijk op kwf.nl/voor wie.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

Beste luisteraars, op station Slam weer een nieuwe sunset. Ik herhaal, op station Slam weer een nieuwe sunset. Van Noah Staal tot 10 uur.

Avond Slam, je luistert naar Sunsets en we zijn nog lang niet. Soms luister ik naar deze Noah Staal en vraag ik me af van... doet hij dat? En dan vraag ik me ineens af wat voor geluid een koe ook alweer maakt. Oh ja,

0: De zon vertrekt. Maar te gek dat jij wel blijft hangen. Dit is de Sunset van Noah Staal op Slam. Zijn eerste. Zeker niet de laatste wat ons betreft. Wat een heerlijke Afro-sound. En wat draait hij een hoop eigen werk. Dat vind ik altijd wel stoer. Bij Slam houden we altijd vast aan het weekend. Ook op maandagavond draaien we gewoon de weekend. We don't care. Moth to a Flame komt er zo aan. Maar dan in een versie die je nog nooit gehoord hebt. Dat weet ik zeker. Deze is vet. Zometeen in de mix. Dus zorg dat je blijft luisteren naar Noah Staal op Slam.
1: Zo, dit is wel echt even een nummertje dat ik denk van... Woesh.

alle zomerbaantjes die ik gedaan heb. Animatie op de camping, Bakker Bart. Krantenbezorging is dit toch echt mijn nummer 1 zomerbaantje. Met jou die werkdag mogen afsluiten. Of vakantiedag in het noorden zijn ze echt lekker verwend. Niet met de warme temperaturen. Vandaag was het om en nabij de 20 graden in het noorden. Het zuiden had dan gewoon richting de 30, hè? En de rest van het land gaat het later krijgen. Maar het zuiden, dat was de place to be vandaag. Ik zie het ook helemaal voor me dat je lekker aan de Maas ligt... en nu nog even met een Bluetooth-speakertje, zo'n oranje lucht... nog even een beetje kruidenboter op een stokbroodje smeren... en genieten van deze set. Noah Staal met The Sound of the Summer, als je het mij vraagt. Nu op Slam.

0: Ja, ja. Ergens zag ik het aankomen. De hoeveelheid appjes die binnenkomen op deze remix. Bij Noah Staal in zijn Slam Sunset. Elke dag dansen we lekker uit deze zomer. Moth to a Flame. En onder andere Kevin is echt helemaal lyrisch, hè?
1: Nou ja, gewoon het origineel is al eigenlijk gruwelijk. En dan komt hij nog in zo'n mixje terecht. Ja, dan wil ik hem graag nog een keer luisteren, zeg maar.
0: Voor iedereen die hem wil hebben, het is de Mojo Remix. M-O-O-J-O van Moth to a Flame.
1: Top, dankjewel, jongen.
0: Laat dus! Tot 10 uur, Noah Staal. Allee!

0: Er was een tijd dat Justin Bieber echt aan de schandpaal genageld werd omdat hij dreadlocks had genomen. Dit is wat Justin al die tijd gewild had. Deze sound bij zijn muziek. Afro House versie van Beauty and a Beat. De beat stopt niet. De hele nacht nog heerlijke tunes voor je op Slam. Maar dit was wel de sunset van Noah Staal. The Man of Steel, laat je horen.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang.

0: Met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
22: Brussel Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
23: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jesselgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat is het nieuws op Slam.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
27: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
28: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
27: Zonnebrandcreme?
26: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
10: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: 18+, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus? Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Goedemorgen.
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18+, speelbewust.
23: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
24: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
0: De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Hey, dit was het nieuws op Slam.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
17: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
24: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ah, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
15: Odido. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkendbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: De Slam Mix Marathon. 24 uur lang. De beste DJ-sets. Iedere vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends. Dit is
0: Slam. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja.
3: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht. Maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jezelgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem, nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt, onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. Hey, dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.